0: de prijs aan de pomp omlaag gaat. In Gent in Vlaanderen zijn drie mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die het deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Voor de kust van Panama is een zware aardbeving geweest, met volgens de eerste schatting een kracht van 7,6. De schok veroorzaakte volgens media paniek in Panama-stad. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen uitgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Het werd uit maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust is er kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de kust van Panama zijn 2 aardbevingen geweest. De eerste had een kracht van 7,7, de tweede 6,6. Verspreid over het land zijn mensen geëvacueerd. Dicht bij het epicentrum zijn meerdere gebouwen ingestort. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen afgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. Jessel Gus zegt dat het binnen de VVD normaal is om te debatteren en daarna weer door te gaan. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op de internationale luchthaven van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Kijk iedere donderdag naar Plaats Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats Delict.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van de Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van zijn overwinning ontstond skepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer, vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met ook onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Het is zover. Dit is de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. De allerbeste hits volgens jou. Luister 10 dagen lang naar de smaak van Gelderland. Tijdens alle 1300 goed. Hier op Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zich in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn gisteren zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het proces gekaapt door railschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van een Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van de overwinning ontstond skepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer. Vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan de druk van pro-leider Klaver. En ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Cuerapalca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde. Geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer, er trekken vandaag buien over het land, de meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens de buien is er kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De ochtend van Gelderland.

Het is zover. Dit is de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. De allerbeste hits volgens jou. Luister 10 dagen lang naar de smaak van Gelderland. Tijdens alle 1300 goed. Hier op Radio Gelderland.

0: Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hem zelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Door de harde wind zijn gisteravond bomen omgewaaid. Dat gebeurde onder meer in Breukelen. Daar moest de brandweer een boom van 10 meter in stukken zagen, omdat die op de weg was gevallen. Ook in Soest kwam een boom op de weg terecht, meldt RTV Utrecht. En ook op andere plekken in die provincie waaiden bomen om. Maar volgens de veiligheidsregio kon de brandweer het prima aan. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Queropalca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde, geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer. We trekken vandaag buien over het land. De meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens buien is kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alle 1300 goed.

Donald Fagen met IGY, een prachtige plaat uit 1982. En dit jaar een nieuwe binnenkomer in de alle 1300 goed. Je hoorde hem op nummer 1154. Een hele goede morgen. Het is zaterdag 10 oktober. Mijn naam is Joy. Het is iets na 7 uur. En we zijn weer begonnen aan de tweede dag van de alle 1300 goed. Gisteren zijn we gestart natuurlijk op nummer 1300. En de komende dagen tellen we steeds verder af. Helemaal naar die felbegeerde nummer 1. En die hoor je dan weer volgende week zondag. 10 dagen lang de muzikale smaak van Gelderland. En die is helemaal door jou samengesteld. Van grote klassiekers, vergeten pareltjes en af en toe hier en daar een nieuwkomer. Ik mag je daar in ieder geval deze ochtend doorheen loodsen. Dus ik zou zeggen, zet je radio aan, schenk nog een bakkie koffie in en geniet mee. Want waar je ook bent, thuis, onderweg of misschien ben je ook al aan het werk, wat fijn dat je erbij bent. Dit is de alle 1300 goed op Radio Gelderland. Een hele goede morgen.

oproep om je moeder te waarderen zolang ze er nog is. Je hoorde Heino op nummer 1152. Nou, je raadt het al. Na nummer 1152 komt 1151 in alle 1300 goed. En daar vinden we wel een heel bijzondere samenwerking tussen twee absolute grootheden uit de popmuziek. En weet je wat nou het leuke is? Onder andere Wendy de Groot die heeft op deze plaat gestemd. Dus Wendy, als je dit hoort, dank je wel. Want je hebt echt een prachtig nummer uitgekozen. En er zit ook nog eens een mooi verhaal achter. Want dit liedje werd al in 1990 geschreven met de muziek van de Beatles als grote inspiratiebron. En dan vooral gaat het om die prachtige melodieën en dat warme, bijna tijdloze geluid wat de Beatles hebben. En dan gebeurt er 16 jaar later ineens wat bijzonders. De man die het nummer schreef krijgt de kans om het opnieuw op te nemen. Maar dit keer dus samen met een van zijn grote muzikale voorbeelden. Niemand minder dan Paul McCartney. Een echte Beatle dus. De nieuwe versie die verschijnt in 2006. En zo komen twee generaties Britse popgeschiedenis samen in één prachtig liedje. Een nummer over verdriet, troost en ook de kracht van liefde. Dit jaar staat hij voor het eerst in onze alle 1300 goed op nummer 1151. En dat komt ook dankzij de stem van Wendy de Groot. George Michael samen met Paul McCartney. Heal the Pain hoor je nu.

ik vind het echt even zo'n lekker nummer om bij wakker te worden. Fate No More, Easy hoorde je op 1150. We gaan gauw weer door met de 1300 goed, want het is tijd voor nummer 1149. Sophie en Lars zijn twee van de mensen die op deze plaat hebben gestemd. Het is een nummer uit 1989. En misschien weet je het nog wel, want wat een ophef kwam er over dit nummer toen de videoclip uitkwam. Zelfs Pepsi die trok de reclamecampagne met de zangeres terug. Maar hè, ondanks dat, het nummer zelf werd echt gewoon een wereldhit. En ruim 35 jaar later klinkt het gewoon nog steeds fantastisch. Op nummer 1149, Madonna, Like a Prayer.

Ja, eerlijk toegegeven. Deze heb ik wel een klein beetje harder gezet dan de rest. Madonna op 1149, Like a Prayer. En voordat we verder gaan met de 1300, eerst even een greep uit het Gelders nieuws. Laten we maar eens even beginnen met het weer vandaag in Gelderland. Goedemorgen, het is 7:30.

0: lokale buien, maar er is ook flink wat zon. In de middag neemt de buienactiviteit toe vanuit het westen en gaat het ook stevig waaien met temperaturen tot 14 graden. Ja, de herfst is begonnen. Dan dus het belangrijkste Gelders nieuws. Een wolf die op 8 april werd aangereden op de A50... heeft nu een plek gekregen in het Pieter Vermeulen Museum in IJmuiden. Het dier dat veel indruk maakt op bezoekers is het nieuwe pronkstuk van het museum. Werknemers in het streekvervoer leggen woensdag 14 oktober massaal hun werk neer. Het is een alarmsignaal, dat vertelt Marijn van der Graag van vakbond FNV. Want werknemers die pikken het niet meer. Als de staking woensdag niet het gewenste effect heeft, staken de werknemers tot aan kerst iedere week. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl of in de Omroep Gelderland app.
1: Alle 1300 goed.

Ja, Emmylou Harris met Selavi. Ze stond op nummer 1147 in onze Alle 1300 Goed. Goedemorgen. Joy hier met de Alle 1300 Goed. De 1300 beste nummers volgens jou gemaakt. En die hebben we in een lijstje gegoten. En dat is wel eens leuk, want zo kom je echt heel veel verschillende dingen ook weer tegen. En op deze plaat dus, Emmylou Harris met Selavi, hebben onder andere te danken aan Gert-Jan en Trudy. Zij hebben erop gestemd en ik kan me voorstellen dat ze, als ze dit thuis hebben gehoord, lekker hebben meegedanst. Want zeg nou zelf, bij dit nummer is het toch eigenlijk wel een beetje onmogelijk om stil te blijven zitten. Het is eigenlijk zo'n liedje die je meteen herkent, maar misschien heb je dan wel weer zo'n moment dat je denkt, goh, waar ken ik dit toch ook alweer van? Nou, grote kans dat dat in de film Pulp Fiction was. Nou ja, dan moet je misschien ook wel meteen denken aan die onvergetelijke scène waarin John Travolta en Uma Thurman samen staan te dansen. Alleen hoor je daar dus niet Emmylou Harris, nee, maar de oorspronkelijke uitvoering is van Chuck Berry, die komt uit 1964. Emmylou Harris die gaf het nummer in 1977, dus zo'n heerlijk country jasje wat je net hoorde. En dat werkte, hè, want haar versie werd zelfs een nummer 1 hit in de Amerikaanse country hitlijst. En het mooie ook zo, hè, aan die 1300 is dus, vorig jaar stond deze uitvoering dus nog helemaal niet in onze lijst. Het jaar daarvoor ook niet. Maar dit jaar is hij er dus wel bij. Dus Gert-Jan en Trudy, jullie hebben een mooie keuze gemaakt. Dank je wel voor het stemmen. En we gaan gauw weer door. Dit is 1146. Nou, die is leuk, hè? Los Lobos, La Bamba, hoor je.

La Bamba. En daarmee hebben we nummer 1146 gehad in onze alle 1300 goed bij Radio Gelderland. Ja, ik betrapte mezelf erop. Echt stilzitten, dat is onmogelijk als je die hoort. Punt uit. En eigenlijk zelfs als je geen woord Spaans spreekt, dan doe je toch nog enigszins je best om dit nummer uit volle borst mee te zingen. Las Lobos die scoorde er in 1987 echt een wereldhit mee. Maar het liedje is echt al veel ouder dan dit. Het is namelijk een oorspronkelijk en traditioneel Mexicaans volksliedje dat dus in 1958 al beroemd werd dankzij Ritchie Valens. Hij was pas 17 jaar toen hij in 1959 omkwam bij een vliegtuigongeluk. Nou, bijna 30 jaar later maakt Los Lobos hun eigen versie van de film, van hun versie voor de film La Bamba, die dus het levensverhaal van deze Ritchie Valens vertelt. Dit nummer werd een gigantisch succes en bereikte zelfs de eerste plaats van de Amerikaanse hitlijst. En in onze eigen alle 1300 goed, daar zien we dus eigenlijk wel wat opvallends gebeuren als het om dit nummer gaat. In 2024 stond deze plaat namelijk nog helemaal niet in de lijst. Vorig jaar kwam die binnen op nummer 849. En dit jaar zijn ze toch weer teruggezakt naar 1146. Dat betekent een daling van 297 plaatsen. Maar ach, hè, wat maakt het ook allemaal uit? Het zijn maar cijfers en het is gewoon zo'n heerlijk feestnummer. Ik vind het in ieder geval een lekker begin van de zaterdagochtend. Van een Mexicaans volksliedje tot een wereldhit. En nu dus gewoon bij ons op Radio Gelderland. Dat is het mooie van muziek. Sommige liedjes blijven generaties lang mensen aan het dansen krijgen. We gaan gauw door met 1145.

0: Nummer 1145, James Taylor, You've Got a Friend. Een belofte van onvoorwaardelijke vriendschap. En je hoorde hem net op Radio Gelderland. En voordat we verder gaan met de lijst, de alle 1300 goed, dan schakel ik even naar Floris van Weerplaza. Goedemorgen.
1: Joy, een hele goede morgen.
0: Wat fijn dat je er weer bent.
1: Insgelijks. Wat leuk om jou weer te spreken.
0: Nou, heerlijk. Want wij geven altijd zoveel complimentjes aan elkaar.
1: Ja, dat mag toch?
0: Dat mag. Hey Floris, jij vertelde naar mij net stiekem, jij was lekker op vakantie geweest.
1: Ja, ik was op vakantie geweest in de Alpen. Daar was het prachtig najaarsweer met veel ruimte voor de zon. Er is ook wat verse sneeuw gevallen eergisteren. En daar heb ik ook mooie beelden van gemaakt.
0: Ja, daar hou jij van,
1: te zien op Weerplaza. Ja, inderdaad. Daar hou ik van. Het ziet er momenteel schitterend uit. En de hoger gelegen pistes zijn momenteel al geopend. Dan praat je echt over gletsjergebieden van meer dan 3000 meter hoog. Dus een licht winterstintje al voor de Alpen. En ik was gisteravond teruggekomen in Nederland. Het waaide behoorlijk. Hier is de herfst echt volle bak ingegaan.
0: Nou, ik zat gisteren in Amersfoort op een housewarming. En ik zat op 6 hoog. En ik wilde eigenlijk weggaan al redelijk op tijd. Want ik denk, ik moet hier 's ochtends vroeg zijn.
1: Daar voel je het wel, ja.
0: Nou, ik durfde niet in de auto te stappen. Ik was bang dat er een boom op mijn auto zou lateren. Vertel, wat is er toch allemaal gaande?
1: Ja, we hebben momenteel te maken met een ronduit onstuimig herfstweertype. Want boven de noordelijke Noordzee bevindt zich momenteel een krachtige depressie. Die heeft momenteel nog geen naam gekregen, maar die is wel behoorlijk krachtig en zou wel een naam verdienen wat mij betreft. En die zorgt in Nederland dit weekend voor onstuimig weer. En met name in het noorden van het land kan het zelfs behoorlijk onstuimig worden. Met een krachtige tot misschien wel stormachtige westelijke wind. En dan praat je echt over windstoten van meer dan 80 km per uur. En daar komt het ook tot flink wat buien. Nou, zo heftig wordt het in Gelderland vandaag niet. Maar je zal toch wel merken dat het herfst is vandaag. Momenteel nog op de meeste plaatsen droog. Een mix van heldere perioden en stapelwolken. Maar in de loop van de ochtend leeft de buiigheid overal in Gelderland op. En daarbij kunnen lokaal ook actieve buien voorkomen. Met kans op hagel, onweer, misschien ook wel windvlagen van meer dan 50 km per uur. En daarbij waait de wind sowieso stevig door vandaag met windkracht 4 tot windkracht 5. Daarbij ook behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. Met 15 of 16 graden hooguit. En dus af en toe wat zonneschijn tussen de buien door. Maar veel is het niet.
0: Nou, het is dus echt herfst, hè, Floris?
1: Het is echt herfst, inderdaad. Ook vanavond en vannacht nog rekening houden met een aantal stevige buien. Misschien lokaal ook met onweer. En vannacht daalt de temperatuur dan naar zo'n 7 of 8 graden. Best wel behoorlijk fris voor de tijd van het jaar.
0: Ja.
1: En morgenochtend is het opnieuw wisselvallig met buien, stapelwolken, zo nu en dan zonnige periode. Maar het fijne is wel dat morgenmiddag de wind heel geleidelijk wat afzwakt.
0: Kijk, dat is lekker. Hey Floris, ik wil nog even ergens met je over keuvelen. Want jij zegt net dat de wind had in jouw geval wel een naam mogen hebben. Hè? Als het heel hard gaat waaien, dan geven we het natuurlijk een naam. Zou jij het leuk vinden als zo'n dikke hoosbui naar jou vernoemd wordt?
1: Ja, dat is dus al een keer gebeurd.
0: Niet.
1: Vorig jaar is er een storm Floris geweest die in Zuid-Scandinavië voor heel veel overlast heeft gezorgd. Maar daar was ook heel veel sneeuw gevallen in de bergen. En dan heeft die naam wel natuurlijk een mooi karakter. Ja,
0: ja, maar dan gaat jouw hart als weerman natuurlijk sneller van kloppen.
1: Ja, dat gaat het zeker. Maar het zuiden van Noorwegen heeft wel echt heel veel overlast gehad door storm Floris vorig jaar met hele zware windstoten. Heel veel regenwater in korte tijd, maar in de bergen dus wel een mooi pak sneeuw.
0: Kijk, en daar word jij ook weer helemaal happy van.
1: Als jij
0: nu een storm een naam zou geven, hoe zou je hem noemen?
1: Ja, ik vond storm Dave wel een vette naam. Want wij hebben een collega Dave. Ja. En die is heel aardig altijd tegen ons. Maar die verdient ook wel een naam, vind ik.
0: Ik moet zeggen, storm Joy klinkt niet zo gaaf.
1: Nou, een beetje een zwakke storm, ja.
0: Oh, dank je.
1: Of ja, zwakke storm, misschien ik ben heel benieuwd. Ja, Joy is wel een leuke naam voor een storm. We gaan hem noteren.
0: Klinkt wel als een hele vriendelijke storm, vind je
1: niet?
0: Ja, een
1: hele vriendelijke storm, dat bedoel ik meer te zeggen. Ja.
0: Nou, gelukkig, je hebt het weer goed recht gezet. Floris, spreek ik je over een uurtje weer.
1: Tot straks weer, hè.
0: Tot straks. We zitten in de alle 1300 goed. En na al dat gelul over het weer gaan we gewoon door met belangrijke zaken. 1144 is for free.

0: Op 1144 Free All Right Now. En onder andere Martin stemde erop. En ook Hans. En die zegt, dit nummer is voor mij gewoon een mooie jeugdherinnering. Ben er toch wel benieuwd naar die jeugdherinnering, Hans. Laat het vooral nog even weten via de Omroep Gelderland app. Of stuur even een appje, 0622221342. Er zijn echt al een aantal mensen wakker. Ton zie ik al voorbij komen in de app. Ook Anne is wakker, goedemorgen. Voordat wij weer verder gaan met de alle 1300 goed, wil ik het nog even heel kort ergens met je over hebben. Want natuurlijk 10 dagen lang luister je naar de 1300 beste nummers volgens jou gemaakt. Volgens de smaak van Gelderland. En dat is heel leuk, want volgende week, 17 en 18 oktober, zaterdag en zondag, sluiten wij die lijst gezamenlijk af. En dus ik zou het heel leuk vinden om je daar te zien. We zitten dan bij Jans in Arnhem. En daar zenden we gewoon van 7 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds zenden we daar live uit. Dus mocht je een keer een babbeltje met ons willen maken, nou, dat willen wij ook. Een biertje drinken, een koffietje doen, noem het maar op. Ik ben er gewoon elke dag daar te vinden. Evenals mijn lieve collega's. Gezellig, kom langs. En mocht je ons nou niet interessant genoeg vinden, dat kan ik me heel goed voorstellen, dan zijn er ook nog gewoon hele andere leuke dingen daar te beleven. We gaan namelijk een muziekbingo doen. Erg leuk. En daarnaast komen er ook nog allemaal leuke artiesten spelen, zoals Rutger van Barneveld, Frans Duits, Dick van Altena en Frank Boeien. Dus mocht je denken, ik heb volgende week nog niks te doen, dan zie ik je volgende week graag 17 en of 18 oktober bij Jans in Arnhem.
1: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
2: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritse Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritse Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
1: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
3: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
4: Komt u ook proefzitten bij Zitcomfort? Wij helpen u met de ideale sta-opstoel. Nu tot wel 50% korting. Kijk op zitcomfort.nl.
3: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
4: Deze week tot wel 50% korting bij Zitcomfort. U bent van harte welkom in een van onze 5 filialen. De koffie staat klaar. Kijk op zitcomfort.nl.
5: Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias vannacht aan land gekomen. In de zuidelijke staten Florida en Alabama wordt gewaarschuwd voor harde wind, zware regenval en plotselinge overstromingen. Er zijn windsnelheden van bijna 190 km per uur gemeten. Veel wegen zijn afgesloten en inwoners worden afgeraden om naar buiten te gaan vanwege rondvliegende voorwerpen. Door schade aan elektriciteitskabels zitten bijna 600.000 huishoudens zonder stroom. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook Republikeinen noemen het idee walgelijk en een obsceen middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. De Braziliaanse politie heeft een eind gemaakt aan een gijzeling op een kleuterschool. Een man hield 13 kinderen van 4 en 5 jaar vast en dreigde hen en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. President Trump breekt met zijn eigen sancties die hij aan Rusland heeft opgelegd. Hij laat Rusland per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Trump heeft dat besloten na een gesprek met president Poetin. Hij zegt dat er later nog miljoenen tonnen zullen volgen. Volgens de Amerikaanse president zullen de hoge dieselprijzen snel dalen. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Morgen wordt het later op de dag droger bij een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
7: Slaapspecialist Dremt. Uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed. En meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info.
8: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot wel 40%.
7: Voor Treka-bedden bezoek slaapspecialist Dremt of slaapspecialistdremt.nl.
8: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
7: Voordeeluitjes.nl. Lang wachten op een sta-opstoel? Niet bij Zitcomfort. Deze week tot wel 50% korting op al onze sta-opstoelen. Samen met u kijken we naar de ideale stoel.
9: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
10: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
9: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
7: Komt u ook proefzitten bij Zitcomfort? Wij helpen u met de ideale sta-opstoel. Nu tot wel 50% korting. Kijk op zitcomfort.nl.
11: Een dagje kunst en culinair genot? Bezoek het Lalique Museum in Doesburg. Bekend om de unieke glaskunst en juwelen. Geliefd om de lunch en mooie cadeaus. Lalique Museum.nl.
12: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
5: Alle 1300 goed.

met Walk on the Wild Side op nummer 1143 in de alle 1300 goed. Het is een bijzonder nummer uit 1972... waarin Lou Reed zingt over de kleurrijke figuren uit de New Yorkse kunstwereld rondom Andy Warhol. Mensen die destijds niet altijd werden geaccepteerd, maar die dankzij dit liedje toch een plekje in de muziekgeschiedenis kregen en dus ook een plekje in de 1300 goed. Een hele goede morgen. Wat gezellig dat je er weer bij bent op deze zaterdagochtend. Mijn naam is Joy. En tot 10 uur ben ik bij je. Misschien zit je nu gewoon lekker even aan een bakkie koffie. Ik denk dat ik er zo ook nog even eentje neem. Ik heb wat zware ogen. Ik kreeg mijn lens ook moeilijk in vanochtend. Een beetje moe ben ik nog. Maar dat neemt niet weg dat ik er gewoon hartstikke veel zin in heb in deze 1300 goed. Misschien zit jij ook gewoon lekker aan een bakkie koffie. Of zit je gewoon heerlijk rustig voor je uit te staren. Waar je ook bent, vandaag kan je in ieder geval dus lekker genieten van de 1300 goed. En blijf vooral luisteren, want straks gaan we ook nog titelturven. En daarmee maak je dus kans op iets heel bijzonders, namelijk de unieke Omroep Gelderland klok. Ja, titelturven, de naam verklapt het misschien al. Straks gaan we een nummer draaien waarin jij zo vaak moet bijhouden hoe vaak je dus de titel van het nummer hoort. En daarmee maak je dus kans op die klok. Wanneer dat is, dat hoor je zo meteen van me. Maar eerst gaan we gewoon lekker verder met de muziek die jij zelf hebt gekozen. We zijn onderweg van nummer 1300 naar die felbegeerde nummer 1 volgende week zondag. Maar goed, dat duurt nog even. Tot die tijd komen er nog ontzettend veel mooie platen voorbij. Dus gaan we door naar 1142. En die is voor de Beatles met A Hard Day's Night.

0: Nou, daar krijg je toch meteen een vakantiegevoel van. Lambada op nummer 1141 in de alle 1300 goed. Onder andere Walter, Wim en Trea hebben op deze plaat gestemd. En voor Trea bracht dit nummer meteen mooie herinneringen terug aan de vakanties van vroeger. Ja, en dat snap ik helemaal. Je hoort de eerste klanken van dit nummer. En voor je gevoel zit je meteen alweer ergens in de zon. Dat is best wel een lekkere gedachte zo met dat herfstweer. Mooi eigenlijk, hè, hoe muziek je in één klap terug kan brengen naar een bepaald moment in je leven. En over mooie herinneringen gesproken. We gaan door naar nummer 1140. Linda Ronstadt en Aaron Neville met Don't Know Much. Een prachtig duet over de liefde.
1: Look at this face. I know the years are showing.

Nummer 1139, Foreigner, Cold as Ice op Radio Gelderland. Onder andere Tom en Gijs hebben erop gestemd. Gauw door, want de tijd dringt. 1138. Daar staat Steve Winwood met Valerie. Onder andere Evelien en Robert hebben erop gestemd. Dankjewel.

0: deze week tot wel 50% korting bij Zitcomfort. U bent van harte welkom in een van onze 5 filialen. De koffie staat klaar. Kijk op zitcomfort.nl.
1: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
0: Lang wachten op een sta-opstoel? Niet bij Zitcomfort. Deze week tot wel 50% korting op al onze sta-opstoelen. Samen met u kijken we naar de ideale stoel.
1: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
2: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritsen Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritsen Grafmonumenten.

0: grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
1: Een hele goede morgen. Het is 8:55. Je luistert naar Radio Gelderland. Het weer vandaag begint met enkele lokale buien en veel zon. In de middag neemt de buienactiviteit toe vanuit het westen en gaat het stevig waaien met temperaturen tot 14 graden. Dan het belangrijkste Gelderse nieuws. In Ingen heeft de harde wind vrijdagavond en nacht voor veel schade gezorgd. Dakpannen lagen op straat, bomen vielen op de huizen en een auto werd daardoor ook verplaatst. Maar er zijn gelukkig geen gewonden gevallen. Een auto maakte op woensdag 8 april een einde aan het leven van een wolf toen die de A50 probeerde over te steken. Op de rechterbaan ging het mis en ongeveer een half jaar later krijgt het dier een verrassende nieuwe plek. Namelijk een museum in Noord-Holland. Denk je nou, wat een gek verhaal. En wil je weten hoe het zit? Dat lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app.
2: Wenters Tegels en Vloeren, de tegelspecialist in Winterswijk. Wenterstegelsenvloeren.nl.
3: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels, complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
4: Morgen wonen in de gebouwen van vandaag. Een stille zolder, verlaten pand of een extra verdieping op een flatgebouw? Als je met andere ogen naar je huis en gebouwen kijkt, kan woonruimte ontstaan. Er is meer mogelijk dan je denkt. Kijk op gelderland.nl/morgenwonen.
3: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
4: Morgen wonen in de gebouwen van vandaag. Kijk op gelderland.nl/morgenwonen.
5: Nieuw in Beuningen, Hornbach Vloeren. De grootste invloer is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
6: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
7: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem of neem een kijkje op wormskamp.nl.
8: Wist je dat bijna de helft van de automobilisten slecht ziet tijdens rijden in het donker? Trek erop uit met helder zicht van Sven. Met Sven voor ogen, ook scherp zicht onderweg. Kijk op svenvoorogen.nl.
7: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl. Alle 1300 goed.

0: Vrolijk klinkend liefdesverdriet op 1136. De Everly Brothers, Bye Bye Love, hoorde je.
1: Titelturven.
0: Het is tijd om de oren eens even heel erg goed te spitsen. Want we gaan titelturven. En daarmee maak jij dus kans op die prachtige, van bamboe gemaakt, ja hoor, unieke Omroep Gelderland klok. En het is niet alleen een klok, nee hoor. Je kan je ook je telefoon mee opladen. En als je niet uitkijkt voor hetzelfde geld ook nog een keer je hond mee uitlaten. Zo high-tech is het tegenwoordig allemaal. Nou, hoe het werkt, dat titelturven, de titel verklapt het al. Het is eigenlijk heel simpel. Ik ga zo meteen een plaat draaien en het is aan jou om te tellen hoe vaak de volledige titel van dat nummer wordt gezongen. En let op, want ook als je de titel op de achtergrond hoort, telt die gewoon mee. Ja, waarom zullen we het je makkelijk maken? We gaan het doen met Olivia Newton-John en Hopelessly Devoted to You. Dat ken je misschien wel uit de film Grease. Dus de vraag is, hoe vaak hoor je precies de woorden Hopelessly Devoted to You in dit nummer? Tel goed mee van het allereerste begin tot de allerlaatste noot. En weet je het antwoord? App ons dan zo snel mogelijk, hè? 0622221342. Mailen mag ook, studio@gld.nl. Maar een apper is sneller. En degene die als eerste het juiste antwoord instuurt, wint dus die unieke Omroep Gelderland klok. Pak pen en papier erbij, zet het volume maar wat harder en tel lekker mee.

Olivia Newton-John met Hopelessly Devoted to You op 1135. Een prachtige klassieker uit de film Grease. Ja, zeg het maar. Heb je goed een beetje kunnen meetellen? Want dit was natuurlijk onze plaat voor titelturven. Hoe vaak werd de volledige titel nou precies gezongen? Weet je het antwoord? App het dan snel naar de studio 06-2222-1342. Mailen kan ook via studio@gld.nl. En wie als eerste het juiste aantal doorgeeft, wint dus die unieke Omroep Gelderland klok. Ik wacht nog heel eventjes de antwoorden af en ik ga ondertussen gewoon lekker verder met de lijst. Namelijk op 1134 staat Ramses Shaffy samen met Lisbeth List aan de andere kant van de heuvels.

0: Gilbert O'Sullivan op 1133.
1: Titelturven.
0: Janny, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe is het? Jenny, pardon. Ja. Pardon. Nee, heel goed. Je moet me meteen even corrigeren. Het is voor mij ook nog vroeg.
2: Ja.
0: Ik denk dat ik zo nog maar een bakkie koffie neem. Neem jij ook nog even een bakkie zo?
2: Nou, direct nog niet, want ik moet nog ontbijten. Ik ben nog niet zo lang uit mijn bed.
0: Oh, wat lekker. Je hebt een beetje uitgeslapen, hoor ik.
2: Nu wel, ja.
0: Lekker zeg, lekker zeg. Jenny, we spelen het spelletje Titelturven. En jij denkt, ik doe even gezellig mee.
2: Ja.
0: Was het moeilijk?
2: Nee.
0: Oh, nou, daar kunnen we dan heel kort over zijn. Maar toch, toch Jenny, als ik dan even zo in de app kijk van Radio Gelderland... zijn er toch een hoop mensen die 8 zeggen.
2: Nee, maar, het is 9.
0: Het is 9. Want er zit een kleine instinker natuurlijk op het laatst.
2: Ja.
0: Want daar hoor je dus nog een keer het koortje op de achtergrond.
2: Ja.
0: En dat had jij in de gaten, hè?
2: Ja. Want je had het van tevoren gezegd.
0: Ja,
2: dat allemaal meetelde. Dus ik denk, nou, dan telt hij ook mee.
0: Nou, kijk, en dat heb jij helemaal goed. Jenny, ik ga zo'n mooie Omroep Gelderland klok naar je opsturen.
2: Nou, dat vind ik wel fijn.
0: Ja, dan kan je mooi een beetje zien hoe laat het is. Dat is handig.
2: Ja, ook wel.
0: Je kan ook je telefoon ermee opladen. Vind je dat ook handig?
2: Dat lijkt me ook wel handig, ja.
0: Nou, dan gelukkig.
2: Heb je 2 in 1.
0: Nou, kijk, heel goed. Waar ga je hem neerzetten?
2: Ik denk in de keuken.
0: In de keuken, kijk. Dat is
2: daar
0: nog...
2: zit ik het meest.
0: Lekker, lekker. Jenny, blijf nog even aan de telefoon hangen. Dan ga ik je gegevens noteren.
2: Is goed.
0: We gaan gauw door met 1132. Zoals

0: Doe maar. Op 1132 gaat over een zoon die worstelt met het voorbeeld en de verwachtingen van zijn vader. Voordat we verder gaan met de alle 1300 goed, is daar het fijne stemgeluid van Floris van Weerplaza. Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Nou, het zonnetje begint hier door te breken, hoor.
1: Ja, het is best wel aardig deze ochtend. Het valt momenteel nog best wel mee met de buiigheid. Momenteel trekt er wel een buitje het westen van de provincie binnen. Maar verder is het op de meeste plaatsen deze ochtend vaker droog, met geregeld zonneschijn, wat stapelwolken. En als je naar buiten gaat, is het momenteel nog wel fris, met waarden rond de 10 graden. Het wordt sowieso best wel een fris weekend, met vanmiddag temperaturen van zo'n 12 tot 14 graden. En daarbij moeten we ook rekening houden met flink wat buien, want in de loop van de ochtend neemt de bewolking toe en stijgt de kans op een aantal fikse buien, met misschien lokaal wel kans op onweer, windstoten en hagel. Tussendoor wat vriendelijker weer, met geregeld ruimte voor de zon, en dan wordt het zo'n 14 graden in de provincie bij een meest matige wind uit een westelijke richting. En tijdens de buien kan de wind zelfs vlakerig uitpakken met windkracht 5.
0: Zo, maar gisteren waaide het ook echt hard, zeg.
1: Ja, het waaide heel stevig door. Met name in het westelijke kustgebied stond er zelfs eventjes een windkracht 7 of 8. En daar was het behoorlijk onstuimig. En ik sluit niet uit dat we ook vandaag wat onstuimigheid kunnen verwachten in de provincie. Met name in het noorden, tijdens actieve buien, moeten we rekening houden met zware windstoten van 70 tot 75 km per uur.
0: Ik hoor dan toch wel veel mensen om me heen een klein beetje miepen over het weer. Kijk, vorige week waren we natuurlijk best wel verwend, hè, nog. Maar ja, dan denk ik, jongens, het is oktober. Ik vind het ook wel weer lekker of zo, de herfst.
1: Ja, het past natuurlijk bij deze tijd van het jaar. Ook morgen nog een herfstachtige dag in de provincie met talrijke buien. Ook droge periode waarin de zon te zien is. En met slechts 14 graden is het toch wel wat magisch voor de tijd van het jaar. Zeker omdat we natuurlijk een aantal hele mooie dagen hebben gehad aan het begin van deze maand. Maar als we verder vooruitkijken naar volgende week bijvoorbeeld, dan zien we maandag, dinsdag en woensdag toch wel aardige dagen in de provincie. Zeker als de wind vanaf dinsdag naar het zuiden gaat draaien, dan stroomt er ook warmere lucht naar Gelderland toe. Dat betekent een temperatuurstijging van 5 of 6 graden. Op dinsdag en woensdag kan het zelfs weer 19 graden worden in de provincie, met geregeld ruimte voor de zon.
0: Nou, Floris, dankjewel. Spreek ik je over een uurtje weer?
1: Ja, gaan we doen. Tot straks,
0: dan.
1: Hè.

0: Onder andere dankzij de stem van Freek en Willem staat hij op 1131. Focus, Sylvia hoorde je. Een instrumentale Nederlandse rockklassieker met een kenmerkend gitaarwerk van Jan Akkerman. Zometeen gaan we weer verder met de alle 1300 goed. Dus blijf hier.
1: Welkom bij het openhuis van de Heidesmit Haarden en Kachels op zaterdag 10 en zondag 11 oktober. Met de nieuwste ontwikkeling op haarden- en kachelgebied. We pakken dit jaar extra groot uit wegens ons 90-jarig bestaan. Dus profiteer van fantastische aanbiedingen. Onze medewerkers beantwoorden graag al je vragen. Kom dus langs en profiteer van de aanbiedingen op 10 of 11 oktober tijdens het openhuis van de Heidesmit in Halle en Duiven.
2: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen in Ees, al voor €169.
1: Komt u ook proefzitten bij Zitcomfort? Wij helpen u met de ideale sta-opstoel. Nu tot wel 50% korting. Kijk op zitcomfort.nl.
2: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
3: Voordeeluitjes.nl.
1: Deze week tot wel 50% korting bij Zitcomfort. U bent van harte welkom in een van onze 5 filialen. De koffie staat klaar. Kijk op zitcomfort.nl.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemen het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. Door brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Volgens NS en ProRail is er brand gesticht bij een spoorbrug bij Delfshaven in Rotterdam. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van de storing afging zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. De verstoring gaat waarschijnlijk de hele dag duren en mogelijk nog langer. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hemzelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Brugink, keukens en badkamers in Heelweg.
7: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
8: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
7: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
9: Hey, Remo!
10: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
11: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
12: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
13: Oké.
12: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
14: Hey,
10: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
15: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
13: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
14: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
15: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
16: En als je huur verandert?
15: Pas het zelf aan.
17: En als je gaat samenwonen?
15: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
14: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
18: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
19: Alle 1300 goed.

We zijn alweer bij nummer 1130. Fluitsma en Van Tijn, 15 miljoen mensen hoorde je daar. Een hele goede morgen. Wat fijn dat je de radio aan hebt staan op deze zaterdagochtend. Misschien zit je nog lekker aan de koffie, of ben je onderweg, of ben je thuis gewoon lekker bezig, stofzuigertje en zo. Oh, dat moet ik ook nog doen, bedenk ik me nu. Nou, misschien dat ik even mijn vriend ga appen. Wat je ook aan het doen bent, ik zou er maar even gewoon lekker voor gaan zitten, want we gaan terug naar 1967. De Doors, en geloof mij, die nemen uitgebreid de tijd. Maar liefst 7 minuten en 10 seconden lang wordt het namelijk genieten van een van de grootste klassiekers uit de rockgeschiedenis. Dus schenk jezelf nog lekker een kopje koffie in. Zet het geluid een beetje harder, dat mag best. Het is 9 uur geweest, dus je buren, wat maakt het ook allemaal uit? Geniet van Light My Fire hier in alle 1300 goed op Radio Gelderland.

0: Ja. 7 minuten 10, schoon aan de haak. The Doors, Light My Fire. Onder andere Henk en Ad hebben erop gestemd. En die zijn daar erg blij mee. Je hoorde hem op, even spieken, 1129. Dan door naar 1128, Reinhard May als de dag van toen.
1: Als de dag van toen.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan, waardoor en zag na al die lessen toch het doel versomberen. Want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren. Ik heb 100 maal gezien zonder te begrijpen wat jij nu werkelijk wilde. En ook elke keer als ik verwachtte

De verteller bekent de sheriff te hebben neergeschoten, maar ontkent de hulpsheriff te hebben gedood. Maar wist je, dit was Eric Clapton trouwens, maar wist je dat het origineel van Bob Marley is?

Ja, en voor mijn gevoel is dus Eric Clapton veel bekender de versie dan dus Bob Marley. Goed, je hoorde hem dus op 1127. En we gaan gauw door met 1126. Daar staat Juliana Werding.

0: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en ontdek de magie van het seizoen.
1: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
2: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
3: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
2: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
4: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
2: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
5: De prijs van

0: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: Wentus Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentus Tegels en Vloeren.nl.
2: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritsen Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritsen Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
3: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
4: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, de verandazonwering, carports en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
5: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
4: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
5: Betting Wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
6: Een hele goede morgen. Het is 9:50. Je luistert naar Radio Gelderland. Het weer begint vandaag met enkele lokale buien en flink wat zon. In de middag neemt de buienactiviteit toe vanuit het westen en gaat het stevig waaien. De middagtemperatuur bereikt maximaal 14 graden. Dan het belangrijkste Gelders nieuws. Onder het Willemsplein in Arnhem bevindt zich een geheime atoombunker uit Koude Oorlog.

0: Militair erfgoed-expert Rutger Noorlander legt uit dat de bunker een serieuze voorzorgsmaatregel was tijdens spanningen zoals de Cuba-crisis. In Dieren is een auto op een goederentrein gebotst bij een bewaakte overweg. Het treinverkeer tussen Zutphen en Arnhem lag de rest van gisteravond stil. En het is dus nog onduidelijk of de treinen vanochtend weer rijden. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland-app.
1: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Hey, Remo!
9: Je geniet van stralend sanitair. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Hey, Remo!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
13: Alle 1300 goed. Joyce

Voici Leclerc hoorde je op nummer 1125. Wat een fijne muziek allemaal, hè? Maar toch wel eigenlijk een klein beetje stress als het gaat om de Dire Straits. Misschien ook wel een kleine tegenvaller. Want in de alle 1300 goed stond Tunnel of Love dit jaar op 1124. En dat is dus 40 plaatsen lager dan vorig jaar. Want toen stond hij dus op 1084. En in 2024 stond hij zelfs op nummer 402. Ja, dat is dus echt een flinke afdaling voor dit nummer uit 1980. Het nummer begint met een stukje uit de musical Carousel, waarna Mark Knopfler en zijn mannen ruim 7 minuten... ja hoor, daar gaan we weer, de tijd nemen voor een prachtig muzikaal verhaal. En vooral die lange gitaarsolo aan het einde is voor veel liefhebbers het hoogtepunt. Je hoort hem nu op 1124.

minuten lang. Gewoon genieten, Dire Straits, Tunnel of Love, hoorde je op 1124. Ook mijn moeder laat nog even weten via een appje die ze me stuurt. Oh, wat ben ik daarvan aan het genieten. Heerlijk zeg, zegt ze. Jan van Brakel, die stemde er ook op. En Indy Roelofs uit Zevenaar stemde er ook op. En ze zegt daar nog bij, dit liedje maakt mij altijd zo ontzettend vrolijk. Nou, bij deze. Hij stond dus op 1124. Op 1123 staan de Beatles met You've Got to Hide Your Love Away.

0: Onze stagiair Bente en ik gaan helemaal lekker van links naar rechts op The Beatles 1123. You've got to You've got to hide your love away. Dat is nog eens een hele mond vol. Floris Weerplaza, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Wat gaat het weer doen vandaag?
1: Ja, het is sowieso een echte herfstdag vandaag in de provincie. Momenteel is het nog overwegend droog. Een enkel buitje in het westen van het land. Maar die buien die stomen wel geleidelijk op in de loop van de dag. En de middag ziet er dan wel ronduit buiig en nat uit in de provincie. Want verspreid over het land komen dan fikse buien voor. Lokaal misschien ook met onweer en windvlagen. Tussendoor is het wat droger met geregeld zonneschijn. En dan wordt het zo'n 14 of 15 graden vanmiddag. Maar het voelt veel frisser aan door een stevige wind uit het westen.
0: Floris, dankjewel.
1: Graag gedaan. Fijne dag nog, hè?
0: Van hetzelfde. We gaan gauw door naar 1122. Een ode aan iemand die het leven zin en liefde geeft. Chicago, you are the inspiration.

zal maar voor je gezongen worden. You're the inspiration. Chicago op 1122. En voordat ik het 1300 stokje zometeen overdraag aan Cindy, heb ik er nog eentje voor je. Het gaat over bedrog in de liefde. En de frontman stond vooral bekend om zijn rode petje. Op 1121 hoor je drukwerk en is het even tijd om keihard en misschien keivals mee te zingen. Je loog tegen mij.

0: naar het Lalique Museum in Doesburg. Ontdek René Lalique, de Da Vinci van de glaskunst. Zijn vazen en juwelen zijn adembenemend. Boek je tickets op laliquemuseum.nl.
1: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritse Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritse Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
2: Shop de nieuwe herfstcollectie bij Lancôme Mode. Met bekende merken als Dreamstar, Soya Concept, Brax Broeken, Enjoy, Sensia en Vos Amsterdam. Je vindt het bij Lancôme Mode in Delden, Schalkhaar en Apeldoorn.
3: Geef uw tuin kleur dit najaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten en violen. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
4: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
5: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
4: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
6: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
4: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
7: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wander in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2, al voor €149.
8: Voordeeluitjes.nl.
9: Nieuw in Beuningen, Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
10: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
11: Voordeeluitjes.nl.
12: Met de kleinkinderen iets bijzonders doen? In de uitvinderij ga je samen zagen, stansen, boren en zelfs lassen. Maken, ontdekken en plezier beleven. Spelerij.nl.
13: Late night shopping en designen outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 22:00 PM.

0: maar 20 minuten van Enschede.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Door een storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Hoe lang het gaat duren om die op te lossen is onduidelijk. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. Er zijn geen problemen met alarmnummer 112. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemden het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Vice-president J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. 13 dagen na de blokkade van de omstreden Oranjemars in Noord-Ierland is de parade definitief afgeblazen. De Britse minister voor Noord-Ierse Zaken is bang dat de spanningen uitlopen op geweld en verbiedt daarom de mars weer. De Oranjemarsen van protestanten zorgden jarenlang voor spanningen en geweld in katholieke wijken. Sinds de jaren 90 was er daarom geen toestemming meer voor de marsen. Dit jaar mocht het voor het eerst weer wel, maar die mars werd door demonstranten tegengehouden. Met beide partijen is naar een oplossing gezocht, maar die is niet gevonden. Wielrenster Marianne Vos heeft goud gewonnen op de WK Gravel. In Australië kwam ze solo over de streep. Ze was 3 kilometer voor de finish weggereden bij Rosa Kleuser. De Duitse gleed in een bocht onderuit toen Vos versnelde. Het is de tweede keer dat Vos de wereldtitel pakt op het Gravel. Het is haar 15e wereldtitel in totaal. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Gijsbert's Keukens, Tegels en Sanitair in Apeldoorn.
4: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans. Met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
5: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
4: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
5: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
6: Welkom bij het openhuis van de Heidesmit Haarden en Kachels op zaterdag 10 en zondag 11 oktober. Met de nieuwste ontwikkeling op Haarden en Kachelgebied. We pakken dit jaar extra groot uit wegens ons 90-jarig bestaan. Dus profiteer van fantastische aanbiedingen. Onze medewerkers beantwoorden graag al je vragen. Kom dus langs en profiteer van de aanbiedingen op 10 of 11 oktober tijdens het openhuis van de Heidesmit in Halle en Duiven.
7: Alle 1300 goed. Met Cindy de Koning.

0: dit uur. Het dendert maar door, die alle 1300 goed. 1120. Hij was niet, dus niet zijn superfavoriete nummer van Elton John, maar wel een lekker liedje. Geïnspireerd door de Australische band Daddy Cool. Toen dacht hij, zoiets kan ik ook maken. Ja. Ik hoor niet de echte gelijking, maar goed. Je kan maar ergens inspiratie van halen. Op 1120 dus de Crocodile Rock van Elton John. En zo zijn we alweer een uur verder. In alle 1300 goed op Radio Gelderland. Het is jouw keuze. En dat doen we tot volgende week zondag. Dan weten we wie op 1 staat. Je kan het allemaal volgen. Je kan allemaal bijhouden wat we gaan draaien. Dat zie je natuurlijk in de app en op de site. Alle 1300 goed. En ik kan je verklappen dat dit uur er veel jaren 70 voorbij gaat komen. En ook veel plaatjes die wel grote hits zijn geworden, maar origineel niet van die maker zijn.
1: Alle 1300 goed.
0: Geldt niet voor deze. Van Martin Day Jr. komt uit Vinkel, Brabant dus. Dear Friend.

Geschreven voor de speelfilm A Man Could Get Killed uit 1966. Eigenlijk voor een zangeres, maar die vond dat het eigenlijk door een man gezongen moest worden. Ja, hij zong het, hij had er een grote hit mee, maar het was ook niet zijn favoriet. Strangers in the Night van Frank Sinatra. Dankjewel onder meer Connie die hier opgestemd heeft. En daarvoor, ja, Martin D. Jr. moeten we iets over uitleggen. Het is een opkomende lokale singer-songwriter, schrijft Theo Lokok. Dat klopt. Hij komt uit het Brabantse Winkel, schreef dat nummer Dear Friend voor zijn gitaarleraar die later ook overleed. En toen heeft hij er nog eens een extra ode aangebracht. Prachtig dat hij in de lijst komt. En dat is het mooie van alle 1300 goed. Ja, je hoort muziek die je misschien normaal niet zo vaak zou horen. Al geldt dat natuurlijk niet voor deze. Cadans, die horen we gelukkig lekker vaak nog steeds op de radio. Uit 1983, In het donker.

lekker. Ja, het is ook mijn jeugd. Ja, ja. 10 jaar was ik in het donker en we zongen lekker mee met Erik Meessy. Een zwijmelende weg bij die prachtige blauwe ogen van hem. Jazeker. Onder meer Annabel, dankjewel voor het stemmen. En Erik uit Zelhem, die heeft hier ook op gestemd. Fijn hoor. Krijg veel vraagjes in de app. Is het spelletje er niet? Van de hoop op zaterdag, nee mensen, het is niet vandaag. Want het is alle 1300 goed. Dus we hebben alle programma's, we hebben alles schoongeveegd. Niks is zoals het was. Behalve dan natuurlijk dat er wel heel veel lekkere muziek te horen is. En oh, zelfs die hebben wij niet samengesteld. Maar ja, dat hebben alle luisteraars gedaan die ongelooflijk veel hebben ingestuurd. Met heerlijke liedjes. Ja, om dan maar weer zo'n favorietje te noemen. Dat je denkt, dan zat ik gisteren een beetje te luisteren. En toen dacht ik, oh, ja, kijk eens. Heerlijk, Billy Preston. Die man met die woeste krullen van toen, die hij nog steeds heeft. En hij treedt ook nog steeds op. Jawel, Nothing from Nothing. Hier in alle 1300 goed. Op 1116.

0: daar word je toch vrolijk van. Nothing from Nothing, Belly Preston in die prachtige lijst die door jullie is samengesteld. Onder meer door Roel van Wikselaar uit Kootwijkerbroek. Hey Roel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zeg, je hebt ook een mooie lijst aan ons gestuurd. Weet je wat je nog allemaal in had staan?
1: Ja, heel veel Creedence.
0: Ja, lekker.
1: Ja.
0: Zijn we blij mee.
1: Ik ook.
0: Ja, maar er stond er nog eentje in waar we ook blij mee zijn. Van Fleetwood Mac. Weet je nog op welke je gestemd had?
1: Ja, welke was het ook alweer?
0: Need Your Love So Bad.
1: Hè? Oh ja.
0: Ja. Heb je daar een bijzondere herinnering aan?
1: Nou ja, ik vind het een goede band.
0: Ja.
1: En een mooie liedje hadden ze. Dus, ja.
0: Wist je dat het origineel niet van hun is?
1: Oh, is dat zo?
0: Zal ik eens een stukje van het origineel laten horen? Dat is veel eerder al opgenomen door Little Willie John. Kijk of je het een beetje herkent.

0: ook lekker, hè?
1: Ja, dat vind ik van Fleetwood Mac wel mooier.
0: Ja, zo is het vaak, hè, dat dan de cover toch een grotere hit wordt, zoals deze ja. van Fleetwood Mac. Nou, lekker genieten de komende dagen, hè, van die alle 1300 goed.
1: Jazeker.
0: Lekker blijven luisteren, maar ga het er voor je aankomen, hoor. Fleetwood Mac, en zoals gezegd, Need Your Love So Bad. Fijn weekend nog.
1: Ja, dank je, hetzelfde. Tjus.

0: Op Radio Gelderland zijn ze deze week alle 1300 goed.
1: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
2: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
1: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
3: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
5: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
6: Goedemorgen.
5: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf.

0: kleinkinderen nog profiteren? Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
3: Hey Remo!
4: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
3: Hey,
4: ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
5: Bezoek een Alzheimer café bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
6: Temperaturen op dit moment in onze mooie provincie 11,2 in Oeken en in Zoelmond 12,6 graden. Dus even kijken wat het nog meer gaat doen. Nou, het is vandaag een beetje bewolkt, een beetje buiig, maar de zon laat zich ook wel zien. Het wordt niet warmer dan 14 graden. Belangrijkste Gelderse nieuws. Meerdere ziekenhuizen die kunnen niet gebeld worden. Dat komt door een storing bij de provider KPN. Ziekenhuizen benadrukken dat ze wel gewoon open zijn. Het Canisius Wilhelmina ziekenhuis in Nijmegen en ook het Radboud UMC in Nijmegen zijn getroffen. Ze hebben noodnummers ingesteld waar mensen dan naartoe kunnen bellen. En op onze site en in de app leest u vluchten met zwaargewonde agent. Dat is een reconstructie van het geweld in Overasselt. U weet het nog wel, met die enorme hoeveelheid jongeren die daar met zware wapens rondliepen. Agenten werden onder vuur genomen bij het huis van Jan G. En ook een beveiliger overleed eraan. Wilt u dat allemaal lezen? Of meer erover weten? Kijk dan vooral op gld.nl of in onze Omroep Gelderland app. Als u zich afvraagt, waar is Jan de Hoop? Ja, die is op vakantie. Ja, dat komt goed uit, want het is toch alle 1300 goed.
7: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies. Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
8: Ook voor vloeren en raamdecoratie kijkt u op helminkwonen.nl.
9: Uw dak vakkundig laten koten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
10: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
9: Uw dak vakkundig laten koten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
11: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
12: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
13: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
12: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
14: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
12: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
15: Geef uw tuin kleur dit najaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten en violen. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
16: Lang wachten op een sta-opstoel? Niet bij Zitcomfort. Deze week tot wel 50% korting op al onze sta-opstoelen. Samen met u kijken we naar de ideale stoel.
17: Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het.

0: wilt? Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl.
1: Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
0: Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl.
2: Alle 1300 goed. Cindy de Koning.

14 voor Amy Winehouse. In alle 1300 goed. Ik ben wel eens door een drankje eigenlijk. Lekker bij een zonsondergangetje, vakantie erbij. Laten we een tequila doen. Laten de Eagles daar nou een mooi nummer over geschreven hebben. En dat hij ook nog in de lijst staat, is helemaal mazzel.

0: Het liedje was bijna niet opgenomen, want de leadzangeres vond het helemaal niks. Nee, dat gaat niks worden, zei ze. Nou, toch maar gedaan en toch wel een grote hit geworden. When Will I See You Again? Oh, Floris, na de onstuimige nacht, mijn haar weer goed gedaan. Ik ben de takken, heb ik allemaal overheen gesprongen vanmorgen. En het is weer rustiger.
1: Het is wel wat rustiger momenteel, maar er zit wel wat buiigheid aan te komen. Momenteel boven Utrecht een aantal stevige buien met onweer en windstoten. En onder invloed van een stevige wind uit het westen komen die buien ook naar Gelderland. En daardoor is het weerbeeld de rest van de dag behoorlijk herfstachtig. Met talrijke buien, een stevige wind, een zonnetje wel tussendoor. En temperaturen die behoorlijk fris uitpakken met zo'n 13 tot lokaal 14 of 15 graden slechts.
0: Oh, en morgen?
1: Ja, morgen ook een buiige dag. We beginnen met talrijke buien. Kan lokaal weer onweer en windstoten voorkomen. Tussen de buien door opnieuw wat droger met zonneschijn en temperaturen van zo'n 15 graden. In de loop van morgenmiddag wordt het allemaal wat rustiger met minder wind en minder buien.
0: Kijk, dat is mooi. Zeg, een oud volksliedje in een ander jasje. Iers volksliedje, gaan we naar 1973. Tin Lizzy, ken je hem nog voor je tijd, hè?
1: Ja, dat is wel voor mijn tijd inderdaad.
0: Maar als je die gitaar hoort, dan denk je, oh ja...
1: Heerlijk.
0: Ja, hè? Lekker. Gaan we even van genieten. Dankjewel, Floris. En tot de volgende.
1: Tot de volgende keer.
0: Yo. Ach, heerlijk. Toch heel anders dan die van de Dubliners. Maar wel lekker.

Maar nee hoor, we gaan er gewoon nog even lekker door met alle 1300 goed. Al opgenomen in 1972, maar... Toen besloten ze het in 1980 op een album te zetten. Ja, en toen werd het eigenlijk echt opgepikt. The Cats. The End of the Show op 1110. En je hebt van die liedjes, die zingt iedereen mee over de hele wereld. Maar eigenlijk zijn ze ook weer niet van hunzelf. Dat noemen ze een cover, die hebben we al meerdere gehoord. Maar deze? By the rivers of Babylon. Ja, dit is gewoon het origineel. Where he sat down. Van die mega wereldhit van Boney M. Ze hebben er eigenlijk niet zo heel veel aan veranderd. Ja, iets meer vaart ingebracht. Dit waren de Melodians. En zo klinkt hij dan van Boney M.

Een mooie act eromheen. Lukt helemaal. The Rivers of Babylon van Boney M. Ook die vind je in de lijst. Zullen we eens een overzichtje doen? Ja, toch? Klein overzichtje van wat we allemaal hebben gehoord dit uur. We begonnen met The Crocodile Rock op 1120 van Elton John. Dear Friend van Martin Day Jr. Je weet wel, die lokale zanger uit Winkel in Brabant. Die schreef voor zijn pianoleraar 1119. 1118 Frank Sinatra met Strangers in the Night. In het donker, cadans op 1117. Heerlijk, die man met die krullen. Nothing from Nothing van Billy Preston op 1116. En Fleetwood Mac met Need Your Love So Bad op 1115. Amy Winehouse met die cover, je weet wel, van Ruby and the Ronettes op 1114. En de Eagles met Tequila Sunrise op 1113. When Will I See You Again van The Three Degrees op 1112. En Thin Lizzy, Whiskey in the Jar, 1111. End of the Show van The Cats op 1110. En zojuist dus The Rivers of Babylon van Boney M. Weet je wat? We gooien er gewoon nog een cover tegenaan. Ja, ze deed mee aan Beste Zangers. Niemand kende er eigenlijk nog. Een nummer van Glenn Faria. Verbouwden ze een beetje. En dat werd toch een lekker nummer. En een hele dikke hit voor Davina Michel.

0: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Hey Remo!
4: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Hey, Remo!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
5: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
6: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
7: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
8: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritse Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritse Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
9: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon?
10: Natuurlijk, met Corendon.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Door de storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Het is niet bekend hoe lang het nog gaat duren. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias in kracht afgenomen. De weerdiensten spreken nu van een zware storm. De orkaan kwam vannacht aan land met windsnelheden van bijna 190 kilometer per uur. In Florida en Alabama zijn overstromingen, veel bomen zijn omvergewaaid en elektriciteitskabels zijn beschadigd. Daardoor zitten 800.000 mensen zonder stroom. Op video's die rondgaan op internet is te zien hoe een dak van een hotel wordt losgerukt door de wind. Hoewel de orkaan in kracht is afgenomen, wordt ook de rest van dit weekend nog overlast verwacht in de VS. In Panama zijn zeker 27 mensen gewond geraakt bij de zware aardbevingen van gisteren. Dat melden de autoriteiten. De bevingen hadden een kracht van 7,7 en 6,6. De schokken werden door het hele land gevoeld. Dicht bij het epicentrum zijn gebouwen ingestort. In Panama-stad zijn mensen in paniek de straat op gerend. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. De Amerikaanse politie is onlangs getipt door een ooggetuige over een moordzaak, maar die getuige bleek niet te bestaan. De tipgever bleek een AI-model van het bedrijf Anthropic. Dat had deze zomer op eigen houtje een formulier op internet ingevuld en dat naar de politie verstuurd in Philadelphia. Het AI-bedrijf wist ervan en gaf pas 2 maanden later toe dat het was misgegaan. De politie noemt dat onacceptabel en vindt dat het incident meteen gemeld had moeten worden. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritse Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritse Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
13: Nieuw in Beuningen, Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
14: Shop de nieuwe herfstcollectie bij Lancôme Mode. Met bekende merken als Dreamstar, Soya Concept, Brax Broeken, Enjoy, Sensia en Vos Amsterdam. Je vindt het bij Lancôme Mode in Delden, Schalkhaar en Apeldoorn.
15: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wander in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2, al voor €149.
16: Voordeeluitjes.nl.
17: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
18: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
19: Voordeeluitjes.nl.
20: Welkom bij het openhuis van de Heidesmit Haarden en Kachels op zaterdag 10 en zondag 11 oktober. Met de nieuwste ontwikkeling op haarden- en kachelgebied. We pakken dit jaar extra groot uit wegens ons 90-jarig bestaan. Dus profiteer van fantastische aanbiedingen. Onze medewerkers beantwoorden graag al je vragen. Kom dus langs en profiteer van de aanbiedingen op 10 of 11 oktober tijdens het openhuis van de Heidesmit in Halle en Duiven.
21: Wist je dat bijna de helft van de automobilisten slecht ziet tijdens rijden in het donker? Trek erop uit met helder zicht van Sven. Met Sven voor ogen, ook scherp zicht onderweg. Kijk op svenvoorogen.nl.
22: Komt u ook proefzitten bij Zitcomfort? Wij helpen u met de ideale sta-opstoel. Nu tot wel 50% korting. Kijk op zitcomfort.nl.
23: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Elsinghorst Tegels en Sanitair in Winterswijk.
22: Deze week tot wel 50% korting bij Zitcomfort. U bent van harte welkom in een van onze 5 filialen. De koffie staat klaar. Kijk op zitcomfort.nl.
24: Alle 1300 goed. Met zin.

0: hadden we fijne muziek op de radio, zou je misschien wel denken. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Earth, Wind and Fire en In the Stone. En zo zijn we weer gewoon een uur verder in alle 1300 goed. Maar die muziek is niet door ons uitgekozen, maar door de luisteraars. Deze bijvoorbeeld door René. René uit Arnhem. Goedemorgen, René.
1: Hey, goedemorgen.
0: Wat een goede smaak heb jij.
1: Dank je.
0: Ja.
1: Ja, Earth, Wind and Fire, ja. Ja, dat is eigenlijk een must in zo'n lijst, hè.
0: Ja, daar ben je dol op, hè.
1: Ja, daar ga ik op alle LP's en CD's.
0: Oh ja, wat heerlijk. Zeg, je hebt er meerdere ingestuurd, hè?
1: Ja, klopt.
0: Ja, en omdat je niet kon kiezen?
1: Nou, ik vind ze gewoon goed. Maar er zijn bepaalde nummers, die hoorde je vroeger altijd in de disco's in Arnhem.
0: Ja.
1: En als je dan In the Stone hoort of zo, weet je wel. Ja, dan denk je daar meteen aan terug.
0: Dan denk je aan die strakke broek met die wijde pijpen. Ja, ja, ja.
1: Ja,
0: snap
1: klopt.
0: Ik. Ja. En welke heb je nog meer gestemd?
1: Weet ik niet eens meer. Dat weet ik zo niet eens.
0: Nee, gewoon allemaal. Nee. Lekker goed, lekker goed. Dankjewel voor je stem, René. Want zonder jou hadden we natuurlijk niet deze lijst zo mooi kunnen maken.
1: Ja, graag gedaan.
0: Oké, en we lekker blijven luisteren, hè?
1: Ja, gaan we doen.
0: Dankjewel, René. Ja, je luistert dus naar alle 1300 groenten. De stem van jullie allemaal. Dank voor het inzenden. Dit uur ook weer veel jaren 70. Dus als je daarvan houdt, zeker blijven luisteren. We gaan titelturven straks. Binnen nu en een half uur gaan we dat ongeveer doen. Dus hou je radio in de gaten. En als je denkt, hè, waar is Jan de Hoop nou? Nou, die is er niet. Die is op vakantie. En volgende week is die er wel. En dan kan je hem ook live ontmoeten. Want dan zitten we natuurlijk in Jans in Arnhem.
2: Alle 1300 groet.
0: Ja, hij, de man die het nummer wat we nu gaan laten horen schreef, die zei, ja, ik wil die stem van dit nummer.
3: Nights in white satin.
0: Wie is dat? Wie is dat? Wie is dat? Nou, dat is Justin Never Hayward. En die nam het nummer op, Forever Autumn, op dat legendarische album van hem, War of the Worlds. Je hoort hem op 1106.

weken in de lijst meer dan 60 miljoen albums verkochten. Te vroeg overleden aan uitgezaaide maag, alvleesklieren, leverkanker. En hij heeft er wat ellende meegemaakt hoor in zijn leven. Onder meer die vliegtuigkapingen. In 1985 werd heel lang vastgehouden in Beirut door degene die het vliegtuig hadden gekaapt. Hij is er dus wel levend uitgekomen, maar het heeft zijn leven wel voor eeuwig veranderd, zei hij. Forever and ever staat in deze prachtige lijst door jullie samengesteld. Zometeen gaan we titelteur van maar eerst nog even. Ja, ook lekker weer. De man die zijn muziek als zijn kinderen ziet. Tja, bewust verder geen kinderen kreeg vanwege zijn muzikale carrière. Leo Sayer en de Long Tall Glasses. I

0: Leo Sayer en de Long Tall Glasses. Jawel, het is zover, mensen. Pen en papier bij de hand. Ja, dadelijk goed gaan luisteren.
1: Titelturven.
0: Oh, we doen het weer. Ja, elk programma gaan we dat een keertje doen, dat titelturven. En ja, zoals de naam al zegt, je gaat gewoon tellen hoe vaak de exacte titel van de plaat die we gaan draaien voorbij komt. Het gaat echt om de exacte titel. Er mag geen lettertje meer of minder bij staan. Nee. Maakt het wat ingewikkelder en misschien wat spannender voor het spelelement. En als je dan denkt, hé, ik weet het. Of je wil een gokje doen. Dan app je naar ons WhatsApp-nummer. Of je mailt mij, dat kan natuurlijk ook, naar cindy@gld.nl. Of naar de studio@gld.nl. Het kan allemaal, het komt hier allemaal. En dan komt het bij Bente uit en die gaat dan als een gek zitten kijken. En dan gaat het allemaal in de hoge hoed, die goede antwoorden. En dan, ja, dan gaan we je misschien wel bellen. Dus als je binnen nu een kwartiertje dan gebeld wordt door een bekend, of misschien onbekend nummer uit Arnhem, zou het zomaar kunnen zijn dat jij die prachtige klok, die bamboeklok, tevens oplader, ja, het is een mooi ding, dat die gewoon dan van jou is. Het gaat om dit nummer van Lana Del Rey, Video Games.

Ja, dat vinden jullie lastig, hè? Het is niet echt een bekend nummer, zegt Tini Stevenink. Nee, dat klopt. Moet ook niet te makkelijk zijn. Maar het was wel een hele dikke hit. En de doorbraak voor deze Lana Del Rey. Wel eventjes geleden, een paar jaar geleden was dat. Dus even kijken, wanneer was dat ook alweer? 2011 alweer, jeetje, echt waar. Geschreven voor, omdat haar vriend altijd videogames speelde. Dat is ook de titel van dit nummer. Hoe vaak kwam die titel voor? Kom maar door, in de app, in de mail. Het kan allemaal, Cindy@gld.nl. Studio@gld.nl of in onze app, ja. Door met de lijst. Zometeen gaan we de winnaar daarvan bekendmaken, overigens. Deze man die schreef Rollercoaster samen met Danny Vera. Ja, dat bekende nummer wat zo'n hit werd. Hij is support act geweest van Bluff. En kreeg dus ook veel support van heel veel muzikanten en van heel veel luisteraars. Zijn naam, Mercy John, Heavy Skies.

0: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
1: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Nu bij Dirk, WC-kuip. Diverse varianten, 1,89.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
3: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
3: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
6: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
7: Goedemorgen.
6: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
7: Echt waar, joh?
6: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
8: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
9: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
8: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
10: 1 minuut over 11:30. Temperatuur Spijk 13 graden. Zwiep, gemeente Lochem 13,5 graad. Ja, het is vandaag een dag met van alles wat. Allerlei gezichten. Een beetje zon, een beetje regen en ook wel wat stevige wind. Dat dan wel. Het wordt zo'n 14 graden. Belangrijkste Gelders nieuws. Meerdere ziekenhuizen kunnen niet gebeld worden. Komt door een storing bij provider KPN. Ziekenhuizen benadrukken dat ze wel gewoon open zijn. Het gaat onder meer om het Canisius Wilhelmina ziekenhuis in Nijmegen en het Radboud UMC in Nijmegen. Ze hebben noodnummers ingesteld en daar kunt u dan vervolgens naartoe bellen. Vindt u allemaal op de site van de ziekenhuizen. En een automobilist is gisteravond op de N348 bij Dieren tegen een hekwerk gereden. Die auto raakte totaal los. Ja, met de bestuurder liep het wel goed af. Die kon gewoon weer naar huis, hoefde niet naar het ziekenhuis. Meer Gelders nieuws, gld.nl en in de Omroep Gelderland app.
11: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.

0: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
1: Betting wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
0: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
2: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.

0: Mary Gibb. Ze namen een film op, sinds Pepper's Lonely Hearts Club Band, en speelden ze zelf een rol in. En ondertussen schrijven ze ook nog wat muziek, zoals deze Tragedy. Prachtig, hè? Ja, en er moest nog iets in, vonden ze. Er moest nog een soort van explosiegeluid in. Nou, hoe moeten we dat nou doen? Nou, en eentje zegt dan van, nou weet je, dan doen we de handen om de microfoon. Ik doe dat even voor. Dan de handen om de microfoon, een mond zo. En dan... Dat, en dat dan, zeg maar, op een heleboel schijfjes allemaal boven elkaar. En dan krijg je meer laagjes en dan werd het een echte explosie. Ja, je hoort het allemaal hier, hoor. Ja.
1: Titelturven.
0: Oh ja, dat hadden we ook nog gedaan, hè? Voor het nieuws. Titelturven. Dat nummer Videogames van Lana Del Rey. Veel reacties, veel fouten, maar ook misschien wel een aantal goeie. Jaco, hallo, met Cindy.
2: Ja, hallo.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen nog, ja.
0: Zeg, hoe zit je erbij?
2: Gewoon rustig, zeg maar.
0: Ja, een beetje luisteren zo.
2: Naar de radio luisteren, ja. En wat puzzelen.
0: Ah, wat lekker. Heerlijk, dat is heel mindful, hè, puzzelen.
2: Ja, daarom.
0: Ja, en jij bent een puzzelaar, geen puzzelaar, hoor ik.
2: Nee, gewoon puzzelaar, ja.
0: Puzzelaar. Ik zeg ook puzzel, hoor. Ik zeg ook geen puzzelen. Nee, ik vind het ook puzzel. Precies. Ik ben ook kamp puzzel. Zeg, Lana Del Rey, kende je dat nummer?
2: Ik heb het wel eens een aantal keren gehoord, ja.
0: Ja, het is voor haar een grote hit. Voor de luisteraars misschien iets minder bekend. Maar we wilden het niet te makkelijk maken. En hij was ook wel een instinkertje. Vertel eens, hoeveel keren zat het erin?
2: Ja, ik dacht 2 keer.
0: Ja, dat is het. Er zijn mensen die denken ook 4 keer. Maar ze zegt wel een paar keer heeft het over videogame. Maar niet over de videogames. En daar zochten we natuurlijk naar, ja. Nou, gefeliciteerd. Ik hoop, en je bent de man van misschien wel van beide tijd. Maar je krijgt er een mooie klok bij.
2: Nou, wat leuk.
0: Kan je ook je telefoon opladen? Bamboe, dat is helemaal mooi. Echt een speciale Omroep Gelderland klok. Zodat je altijd lekker kan luisteren.
2: Oké. Okay.
0: Gaan we je opsturen. Veel plezier.
2: Ja,
0: veel plezier met het puzzelen. En we gaan door met de lijst.
2: Is goed.
0: Veel
2: plezier ook.
0: Dankjewel.
2: Ja,
0: dag.
2: Doe.
0: Terug naar de jaren 80 met een... toch wel een doorbraak als je het hebt over de videoclips. In die tijd was dat heel erg in. MTV was heel populair. En deze band die dacht, we maken iets digitaals. Dat werd nog helemaal niet gedaan in die tijd. En de hele clip, ja, wat zit daarin? Er zitten 2 mannen in een soort praxis, zeg maar. Moeten we dat, een bouwmarkt in ieder geval. Want daar kwam ook de inspiratie vandaan. Die het met elkaar hebben over, ja... Hoe gaan we snel geld verdienen? En een beetje dit en een beetje dat. En wat hij daar hoorde, verwerkte hij in dit nummer. Dan heb ik het over Mark Knopfler. Dire Straits. En heerlijk nummer. Heerlijke gitaar. Gaan we lekker naar luisteren. Money for Nothing in de lijst op nummer 1100.

0: Ja, die zingen we toch allemaal mee? Jan Smit en Als de Morgen is Gekomen. Uit, nou ja, 2006 toch alweer. Ja, en het was lang na... Ik zing dit lied alleen voor jou. Je kent het wel, hè? Toen hij nog een klein Jantje was. En nu is het dus een grote Jan geworden. En werd het een hele dikke hit. Eens even kijken of we nog iemand kunnen bellen. Dat vind ik altijd wel leuk. Bente die is heel druk met kijken of Rini aan de uitzending wil komen. Even kijken. Hebben we Bente? Hebben we Rini?
1: Ja,
0: Rini. Hallo, Cindy hier.
1: Ja, hallo.
0: Hey Rini. Ja. Zeg, jij hebt een goede smaak, hè?
1: Ja, ik weet niet.
0: Als het om muziek gaat, wel, hè?
1: Ja.
0: Zo een beetje die open. 70's, dat is jouw muziek, jouw tijd, hè?
1: Ja, dat klopt wel een beetje.
0: Ja. Wat heb je met de Electric Light Orchestra?
1: Ja, dat vind ik wel het een heel mooi nummer, aan toestoon, ja.
0: Ja, hè? Ja.
1: Maar ja, goed, ik kan overal een beetje naar luisteren natuurlijk. Maar ja, je moet een keuze maken natuurlijk.
0: Ja,
1: en ik heb toevallig net op die top 1300 zitten kijken.
0: Ja, ja.
1: Van de, weet je wel, van Annabel. Of Annabel, die zegt...
0: Hans de Boy?
1: Wat zegt u?
0: Hans de Boy, bedoel je die?
1: Hans de Boy. Ja. En er stond toevallig het nummer waar ik ook... Daar heb ik een stukje bij jullie bij geschreven.
0: Ah, kijk eens.
1: En daar staat bij van een vrouw zoals jij.
0: Ja. Maar die komt nog, hè, Hans de Boy?
1: Ja, die staat op nummer 500. En
0: ja, daarom.
1: Dat kan ik zo al niet vergeten, weet je wel.
0: Nee, dat komt allemaal nog, hè. Lekker blijven luisteren. Ja.
1: Toevallig dacht ik nog zo, misschien dat ze mij daarover bellen. Want wij zijn volgend jaar 50 jaar getrouwd. Ja, dan kun je, dan moet je zo'n plaat natuurlijk met je opstemmen natuurlijk.
0: Zeker.
1: Hè?
0: En dan kan je lekker meezingen. Maar weet je waar je ook lekker mee kan zingen en lekker op kan gaan dansen?
1: Ja.
0: Dat is op de Electric Light Orchestra en Turn to Stone. Die gaan we nu draaien, Rini. Mede door jou.
1: Oh, nou, dat is hartstikke leuk.
0: Ja? Dus zet je radio wat harder en dan komt hij aan. Speciaal voor jou, hè?
1: Ja, dankjewel.
0: Oké, dankjewel, Rini, voor het stemmen.
1: Ja.
0: Dag.
1: Ja, dag.
0: Hoi.

0: Dit uur hebben we iets met stenen, hoor.
1: Ja.
0: Lekker, hè?
1: ELO en Turn to Stone.
0: Je hoort hem op 1098. Maar wat hoorde je nog meer dit uur? In the Stone van Earth, Wind & Fire, daar begonnen we mee. Forever Autumn van Justin Hayward op 1106. Toen Forever and Ever van Demis Roussos. Long Tall Glasses van Leo Sayer was het ook. En op 1103 de videogames van Lana Del Rey, onze titelturven. Heavy Skies, Mercy John. Dat is toch wel een mooi Nederlands product, Heavy Skies. Dus 1102, Tragedy van de Bee Gees op 1101. En op 1100 Money for Nothing van de Dire Straits. Zojuist Jan Smit en Als de Morgen is gekomen. En dus de Electric Light Orchestra en Turn to Stone. En laten die mannen van ELO nu ook hebben meegeschreven aan het nummer wat we nu gaan draaien. Uit een wel mislukte film, maar met de prachtige Olivia Newton-John in de hoofdrol. Hier is ze, hoor, met de ELO Sound, Xanadu. Veel plezier bij Xandra en André zometeen voor alle 1300 goeds. En ik ben daar.

0: Radio Gelderland zijn ze deze week alle 1300 goed.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Schoonmaak is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
10: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
11: Een initiatief van Pfizer.
12: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritsen Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritsen Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
13: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn er woontorens gebombardeerd. Er zijn al mensen onder het puin vandaan gehaald. Zeker 12 mensen worden nog vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de Oekraïnse regio. De hele dag rijden er geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Er is brand gesticht in de technische ruimte van een spoorbrug. Een aannemer trof daar vannacht een opengeslepen deur en smeulende kabels aan. Volgens ProRail is er mogelijk sprake van sabotage. Na de rellen in Brussel van gisteren zitten nog altijd 21 mensen vast. 17 van hen zijn minderjarig, zegt de Belgische politie. Ze worden verdacht van bedreiging, brandstichting, vandalisme en het bezit van wapens. In totaal werden 110 mensen opgepakt, maar de meeste zijn weer vrij. In India treedt de politie opnieuw hard op tegen protesten van de kakkerlakbeweging. De demonstratie van vandaag werd verboden. Duizenden demonstranten zijn gearresteerd. Op toegangswegen naar New Delhi werden auto's en bussen gecontroleerd op betogers. Ook de leider van de Indiase kakkerlakkenbeweging is vanochtend gearresteerd, melden lokale media. Aan de start van de Ronde van Lombardije hebben de renners gedemonstreerd voor meer veiligheid. Uit protest bleven ze 5 minuten stilstaan. Bij wielerkoersen rijden geregeld auto's of motoren op de weg. In augustus kwam in Portugal een Britse renner om het leven door een auto op het parcours. Het weer nog, buien, maar tussendoor ook wat zon. Het is een graad of 15, vanavond in het zuiden wat droger. Morgen eerst nog buien in het noorden, later overal droog en dan is het 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Welkom bij het openhuis van de Heidesmit Haarden en Kachels op zaterdag 10 en zondag 11 oktober. Met de nieuwste ontwikkeling op Haarden en Kachelgebied. We pakken dit jaar extra groot uit wegens ons 90-jarig bestaan. Dus profiteer van fantastische aanbiedingen. Onze medewerkers beantwoorden graag al je vragen. Kom dus langs en profiteer van de aanbiedingen op 10 of 11 oktober tijdens het openhuis van de Heidesmit in Halle en Duiven.
12: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritsen Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritsen Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
3: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
15: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
3: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
16: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
3: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
17: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
18: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeven jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
17: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
19: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot wel 40%.
20: Lang wachten op een sta-opstoel? Niet bij Zitcomfort. Deze week tot wel 50% korting op al onze sta-opstoelen. Samen met u kijken we naar de ideale stoel.
19: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
20: Voordeeluitjes.nl. Komt u ook proefzitten bij Zitcomfort? Wij helpen u met de ideale sta-opstoel. Nu tot wel 50% korting. Kijk op zitcomfort.nl.
21: Nieuw in Beuningen, Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
22: Alle 1300 goed. Met Xander.

Emerson, Lake & Palmer met Lucky Man. Op 1096 in de alle 1300 goedlijst 2026. Goedemiddag. Geen effe buurten deze zaterdagmiddag. Maar de smaak van Gelderland in muziek, muziek en nog eens muziek. Ieder nummer dat je hoort, daar zijn stemmen op uitgebracht. En die stemmen zijn er dit uur onder andere voor Dido, Valencia en Melissa Etheridge. Titelturven doen we ook weer in het kader van deze bijzondere radiolijst. En voor alle 9 dagen geldt, geniet van de muziek. Samen tellen we af naar 1. Op 1095, Kiss Me Quick van Elvis Presley.

The King, meerdere keren vertegenwoordigd in alle 1300 goed. En het leuke is dat er ook zoveel in staat wat je niet alle dagen voorbij hoort komen. Melissa Etheridge bijvoorbeeld, dat was eind jaren 80 wel anders, wat een indruk maakte zij. Dat doet ze nog steeds op Ellie, Babs en Doortje, tot de dag van vandaag fan. Zij stemde op Like the Way I Do, de 1094 in de lijst.

Melissa Average op Radio Gelderland maakt de tijd 16 over 12. En komen we nu uit bij een favoriet uit eigen land. En ook een beetje een persoonlijke favoriet, want het is de naam van mijn jongste zoon. Abel, die geen Abel heet, maar eigenlijk Joris Razenberg. Onderweg werd hun grootste hit en ik was vooral in de ban van de clip, want de zus van Katja Schuurman kwam daarin voor. Een zus? Ja, ze had een zus. Birgit, die bleek zelf ook graag te zingen, maar niet in dit nummer. Op 1093, onderweg.

Donna Summer met Could It Be Magic op 1092. En er is aardig wat bijval voor de Queen of Disco. Ze staat en heel laag en heel hoog. Heel mooi verspreid over de 1300. Het is 12:30. Ik wil even mijn dank uitspreken naar Mike. Mike zat vorige week in Effe Buurten. En die heeft als dank een heel leuk knuffelbeertje met mijn naam opgestuurd. Kom even bij de camera. Hartelijk dank, Mike. Dat is voor deze 1300-lijst even mijn souvenir. En die kan alle kanten opgaan. Van Donna Summer naar Christian Sint-Pieters. Hij was geboeid door de rattenvanger van Hamelen en dat leidde tot de Pied Piper, zijn hit uit 1966.

0: levenswerk mag niet verloren gaan. Hun kennis is onmisbaar. Maar wie neemt het straks van hen over? In Opvolger Gezocht zien we bijzondere Gelderlanders die hun vak, passie of ambacht willen doorgeven aan de volgende generatie. Opvolger Gezocht, elke vrijdag op TV Gelderland.
1: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
3: Hey, Remo!
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritse Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritse Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
5: Het is bijna 12:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Kerkdriel is het 12,4 graden en in Lochem 14,0. Het weer in de rest van Gelderland. Het is vandaag een echte herfstdag met geregeld buien, mogelijk vergezeld van windstoten en onweer. Tussendoor schijnt soms de zon en wordt het 13 graden. Vanavond en vannacht blijven enkele buien mogelijk, maar geleidelijk wordt het minder nat. Dan een greep uit het Gelderse nieuws. Bij juwelier Punt in Gaanderen vond in de nacht van vrijdag op zaterdag een ramkraak plaats. De daders veroorzaakten een grote ravage en de politie doet onderzoek naar de inbraak. Corine van Vliet, die MS heeft en in een rolstoel zit, beoordeelt de toegankelijkheid van locaties in Apeldoorn. Ze werkt als toegankelijkheidsverkenner voor de organisatie Ongehinderd om de stad toegankelijker te maken voor mensen met een beperking. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland-app. En we sluiten af met een goed bericht. Er is geen verkeersoponthoud in Gelderland.
6: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Gelderland. Laminaat, tapijt of verf? Jouw thuis begint bij Nama. Deze week tot wel 50% korting bij Zitcomfort. U bent van harte welkom in een van onze 5 filialen. De koffie staat klaar. Kijk op zitcomfort.nl. Nama. Van tapijt tot behang, wij hebben het. Bezoek Nama in Arnhem. Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van de Pol Bouwen en Wonen in Kootwijkerbroek.
6: Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl.
8: Alle 1300 goed. Xander.

0: be.
1: De zachte stem van Dido op Radio Gelderland met White Flag. En die witte vlag die krijgt ze zeker onder meer van Kobe, die niet gestemd heeft, maar dit wel een van Dido's mooiste vindt. Ja, dat is dan weer aardig meegenomen, hè? Deze 1300 goedlijst. Brengt ons bij nummer 1089, Elkie Brooks.

Pearl's a Singer van Elkie Brooks uit 1977. En daarmee blijven in de jaren 70 in de alle 1300 goedlijst. Robert Long die schreef Liefste mijn liefste over de vrije moraal in de relaties. Marjan heeft daar onder andere op gestemd. Die is druk aan het klussen, meldt ze. Maar ze vindt het heerlijk dat ze het nummer tijdens het klussen vanmiddag voorbij hoort komen. Ja, en die vrije moraal, of je je daarin kon vinden of niet. Het is vooral een prachtig liedje dat zijn plek verdient tussen die 1300.

Dr. Hoek, Baby Makes Her Blue Jeans Talk, goed opgestemd in deze lijst. Het is zaterdagmiddag, we zitten volop in die alle 1300 goedlijst, waarvan volgend weekend de finale live in Arnhem. Er zal ook een huisband zijn die dag die nummers uit de lijst gaat spelen. En ik ben heel benieuwd of ze de 1086 ook hadden aangedurfd. Het is Valencia van Gaia.

0: Vorig jaar nog een stuk hoger op 535, maar belangrijker is dat hij in de lijst staat. En wat voor een, het is een hele theatrale. Valencia, de derde naam van Aldous Byron Valencia Clarkson. Hij groeide op in Spanje, wat wellicht de keuze verklaart voor Valencia als artiestennaam. Voor het nieuws, het is 8-1, komen we nog toe aan de 1085, een van de drie 60s nummers uit dit uur. Het is Otis Redding die een stem kreeg van Anneke uit Heerde. Anneke, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Sandra.
0: I've got dreams to remember.
1: Ja, klopt. Ja. Heel mooi nummer. Ik zat te twijfelen eigenlijk tussen Sitting on the Dock of the Bays of deze.
0: Ook een goeie.
1: Ja, dat vind ik ook een hele mooie. Maar ik vind eigenlijk dat je deze eigenlijk wat minder hoort.
0: Ja.
1: Die andere is in mijn ogen wat bekender en die hoor je wat vaker. Dus vandaar dat ik deze keuze heb gemaakt.
0: Hele goede keuze.
1: En doe me herinneren naar mijn jeugd. Ja, echt mooi.
0: Vertel eens, hoe ver ga je terug dan?
1: Nou, dat gaat wel terug tot in de jaren 60 dat uitkwam. Toen was ik een puber, hè?
0: Ja.
1: Jaar of 14, 15.
0: Precies.
1: In die tijd, daar herinner ik mij het van.
0: Ja. Dus, waar was je mee bezig? Waar doet het je aan terugdenken?
1: Nou, het doet me wel een beetje terugdenken aan dat ik niet zo'n fijne jeugd had.
0: Mm-hmm.
1: Ook qua ouders, maar ik heb veel in het ziekenhuis gelegen. En problemen met mijn benen. Dus dat zijn allemaal herinneringen.
0: Nou, en wat intens is dat dan eigenlijk, hè, zo'n lied? Als je dat dan in zo'n 1300 goedlijst terughoort, dat je toch teruggaat naar die tijd en dat weer omhoog haalt. En het is eigenlijk ook bijzonder, vind ik, Anneke, dat je het nog steeds goed kunt hebben. Voor hetzelfde geld sla je dat nummer over.
1: Ja, nee. Ik heb dat nummer. En ik heb ook een nummer van de Bee Gees, waar ik ook heel vaak aan denk. Dat is World. Daar lag ik in het ziekenhuis, was vlak voor de operatie. En toen dacht ik, morgen is alles voorbij.
0: Oh.
1: Weet je, zo'n associatie heb je daarmee.
0: Ja,
1: met zulke nummers. Ja.
0: Nou, het is mooi dat je dat wil vertellen. Want ik denk dat veel luisteraars Anneke dit horen en dan denken, ja, ik heb ook zo'n nummer wat impact op mij heeft. Is het overigens een van de twee nummers van heel veel waar je op hebt gestemd? Heb je meerdere nummers?
1: Ik heb wel veel. Ja, niet uit de jaren 60, maar ik ben zelf ook nog wel erg, vind ik de Rowan Hairs heel erg leuk.
0: Goed.
1: Ja, niet al die drukke nummers, maar gewoon de mooie teksten van Jacques Poels heb ik ook twee keer opgestemd. Nou, veel allemaal uit diezelfde jaren eigenlijk allemaal wel een beetje, jaren 70. Dus,
0: Precies. Jouw actieve muziekjaren, ja. Hoe ziet jouw weekend eruit, Anneke, in Heerde?
1: Nou, een beetje rustig. Het is momenteel nog droog. Ik verwacht er wel regen. Het is de hele morgen vrij zonnig hier. Dus ik hoop dat het nog een poosje zo doorzet.
0: Ja.
1: En vanmiddag even een paar boodschapjes doen. En dan is de dag zo weer voorbij, hè?
0: Dat is leuk. En lekker de radio aan, hè?
1: Precies. En de radio aan, die heb ik de hele morgen al aan. Dus ik geniet er erg van. Ja,
0: nou, hartstikke goed.
1: Muziek.
0: Je stem wordt gewaardeerd en ook je motivatie. Heel fijn dat je dit verhaal even hebt willen vertellen. We gaan hem draaien. Otis Redding, I've Got Dreams to Remember. Dank je wel, Anneke. Heel mooi weekend.
1: Bedankt.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
2: Hey, Raymond!
3: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
1: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
2: Hey,
3: ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
4: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed.
5: Volido.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Een dagje kunst en culinair genot? Bezoek het Lalique Museum in Doesburg. Bekend om de unieke glaskunst en juwelen, geliefd om de lunch en mooie cadeaus. Laliquemuseum.nl.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
12: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie is onderzoek begonnen naar de brand in een spoorbrug in Rotterdam. De recherche bekijkt camerabeelden en zoekt getuigen. Onbekenden slepen vannacht de deur van een technische ruimte bij de brug open en staken kabels in brand. De hele dag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft en mogelijk gaat het langer duren. Staatssecretaris Bertram van Infrastructuur is geschrokken. Dat er sprake is van opzet noemt ze kwalijk en zorgwekkend. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider. Nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. De politie in India heeft opnieuw grote aantallen betogers opgepakt van de kakkerlakkenbeweging. Ze waren op weg naar de hoofdstad New Delhi voor een groot protest in aanloop naar de verkiezingen. De beweging is het niet eens met de verandering van de kieslijsten, waardoor minderheden in India hun stemrecht zouden verliezen. Max Verstappen heeft de sprintrace gewonnen bij de Grand Prix van Singapore. Hij was ruim 3 seconden sneller dan Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Verstappen pakte daarmee 8 punten in de strijd om het wereldkampioenschap. De race verliep chaotisch. De start werd uitgesteld vanwege de regen. En vervolgens waren sommige delen van het circuit nat en sommige delen niet. George Russell, de nummer 2 in het klassement, crashte al in de eerste ronde. Vanmiddag om 3 uur is de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen in Singapore. Het weer, buien, tussendoor wat zon. Het is een graad of 15. Morgen eerst nog buien in het noorden en het wordt 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dan verkeersinformatie van de ANWB op de A12 Utrecht richting de Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. 5 minuten vertraging. En op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen Afrit Beek en Duiven. 8 minuten oponthoud. Misschien ben je volgend weekend ook op weg naar Arnhem. Daar zijn we live op locatie met radio tijdens de finale van alle 1300 goed. En Jans in Arnhem, leuk als je erbij bent.
14: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritse Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritse Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
5: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
15: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
5: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
16: Nieuw in Beuningen, Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
17: Lang wachten op een sta-opstoel? Niet bij Zitcomfort. Deze week tot wel 50% korting op al onze sta-opstoelen. Samen met u kijken we naar de ideale stoel.
18: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
19: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
18: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
20: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
18: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
17: Komt u ook proefzitten bij Zitcomfort. Wij helpen u met de ideale sta-opstoel. Nu tot wel 50% korting. Kijk op zitcomfort.nl.
21: Alle 1300 goed. Met Xandra Rakier.

De Tramps met Disco Inferno op 1084 in de alle 1300 goedlijst. En wat houden zij de sfeer hoog, hè? Wat mij betreft zit die sfeer van deze lijst vooral in de variatie. Het kan niet gek genoeg, zo ook dit uur. Leuk dat je luistert. Cyndi Lauper, Dana Winner, Danny de Munk en Julio Iglesias, die zitten er sowieso bij. En voor ieder nummer zijn dus meerdere stemmen uitgebracht. Met een van die nummers gaan we straks titelturven en de prijs is niet mis. Een bamboe-oplader met meerdere functies. Hij is zo veelzijdig als deze lijst, waarin op 1083 de Eurythmics.

Sweet Dreams van de Eurythmics in de alle 1300 goedlijst. En een mooie reactie van Pascal uit Den Bosch hierop. Vrij poëtisch, hij zegt: dromen kunnen zoet zijn of zout, maar ze blijven houden, geeft goud. Dat is zijn herinnering aan dit nummer. En als je in Londen in de Hop-On-Hof of Hop-Off-bus zit, je weet wel, zo'n toeristentrip met stadstoer op je horen, dan hoor je dit lied ook op de koptelefoon. Engeland is trots op zijn sterren, al woont Annie Lennox volgens mij al jaren in Amerika. Iemand die een stuk dichterbij zit, althans aanstaande woensdag, is Bryan Adams. Hij treedt dan op in Amsterdam. En wat denk je? Plaats 1082 is voor hem.

Bryan Adams met de Summer of 69. En hoe is het met de zomer van 2026? Die is nu toch wel echt voorbij, hè? Zo gaan die dingen. Van alle 1300 goed hebben we inmiddels de eerste 218 gehad, jawel. En dan komen we uit bij Cindy Lauper met volop steun van een groep uit de Harskamp. Tim, Diana, Bert en Figo gaven alle vier hun stem aan haar. In 1984 stond ze ermee in de top 40. Dit is Time After Time.

0: Cyndi Lauper met Time After Time op Radio Gelderland. Ik heb aan de telefoon Mike. Mike, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Sandra.
0: Ja, ik had je eerder proberen te bellen om je even te horen over de stem die je hebt uitgebracht op Robert Long.
1: Ja.
0: Liefste, mijn liefste is dat. Het is volgens mij volgende maand 20 jaar terug dat Robert Long overleed. We moeten een mooie liedjesschrijver missen. Wat had jij met deze zanger?
1: Ik had met deze zanger dat mijn moeder er enorm een fan was. En dat hebben we met de paplepel meegekregen.
0: Ah ja, vanuit je jeugd al werd dus Robert Long gedraaid. En hoe vaak draaiden ze het dan, Mike? Had ze de plaat dagelijks op, één keer in de zoveel tijd of bij speciale gelegenheden?
1: Eén keer in de zoveel tijd en zeker bij speciale gelegenheden. Als bepaalde liedjes de betekenis weer bovenbrachten.
0: Ja, was dat ook zo met Liefste, mijn liefste?
1: Daar was het wat minder mee. Maar die was wel, die was wel goed. Laat ik het zo zeggen.
0: Die was wel goed, inderdaad. Als jij zijn muziek hoort, denk je automatisch terug aan haar?
1: Ja, automatisch altijd, ja.
0: Ja, bijzonder is dat toch, hè? Is zij nog in je leven?
1: Mijn moeder, nee.
0: Okay.
1: Nee, mijn moeder is helaas 5,5 jaar geleden overleden.
0: Ja, en toch heb je op Robert Long gestemd. Heeft dat te maken met de band die je hebt met de muziek en je moeder?
1: Ja, duidelijk. Dat is echt een toon als die binnenkomt, dan sta je toch weer even stil bij het leven.
0: Nou, zo is dat. Ja, nou mooi dat er zo'n persoonlijke herinnering aan jou kleeft bij dit nummer. 20 jaar geleden dus jij overleed Robert Long zelf. Heb jij je stem op meerdere artiesten uitgebracht, Mike?
1: Ja, ik heb mijn stem op meerdere Nederlandse artiesten uitgebracht.
0: En dan zeg je nadrukkelijk op Nederlands?
1: Ja, want dat is toch, dat vind ik toch altijd. Ja, je moest, laat ik zeggen, je had een heleboel platen.
0: Ja.
1: En dan denk ik, ja, dan is Nederlandstalig er toch net even wat tussendoor.
0: Zo is dat. En 1300 platen moest je doorscreenen, daar hebben we allemaal voor gestaan. Was dat leuk of was je dat wat te veel van het goede?
1: Nee, het was heel leuk om te doen, maar het was wel veel werk om ze allemaal tot de laatste plaats door te nemen.
0: Ja, dat klopt.
1: En
0: je
1: mocht er maar 25, dus dat maakte het wel lastig.
0: Ja, maar jij hebt het volgemaakt, die 25.
1: Ja, ik heb ze volgemaakt.
0: Mag ik je daarvoor ontzettend bedanken, Mike. En leuk dat je dit even hebben willen toelichten, want Robert Long is toch een bijzondere als je het hebt over Nederlandstalige artiesten.
1: Zeker weten.
0: Komen wij nu uit, eventjes kijken bij de 1080 van de 1300 lijst. En dat is Coldplay. Viva la Vida is ook heel veel opgestemd.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteel.

0: Kunst. Zijn vazen en juwelen zijn adembenemend. Boek je tickets op laliekmuseum.nl.
1: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
2: Het is 13:55. Je luistert naar Radio Gelderland. In Nijmegen is het 13 graden en in Zoelmond, gemeenteburen, 14,3. Het weer verder in Gelderland. Het is vandaag een echte herfstdag met geregeld buien en lokaal windstoten en onweer. Tussendoor schijnt soms de zon en wordt het 13 graden. Vanavond en vannacht blijven enkele buien mogelijk, maar geleidelijk wordt het minder nat. Het belangrijkste Gelderse nieuws voor nu. In Overasselt zijn agenten onder vuur genomen toen ze reageerden op een spoedmelding. Een agent raakte zwaar gewond, maar zijn collega's wisten hem met gevaar voor eigen leven in veiligheid te brengen. NEC speelt vanavond tegen Ajax met een gehavend team door blessures en ziekte. De Nijmeegse club mist belangrijke spelers zoals Philip Sandler en Bram Nuitink, wat zorgt voor een krappe bezetting achterin. Meer Gelders nieuws lees je op de app en op gld.nl. Verkeersinformatie van de ANBB, 1 melding op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de afrit Beek en Duiven, 8 minuten vertraging. En Mike gaf net aan dat hij vooral op Nederlandstalig heeft gestemd. Heb ik zo'n goeie klaarstaan, Siske de Rad.
3: Late night shopping in Designer Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10:00 avond.

0: Joop en Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Shop de nieuwe herfstcollectie bij Lancôme Mode. Met bekende merken als Dreamstar, Soya Concept, Brax Broeken, Enjoy, Sensia en Vos Amsterdam. Je vindt het bij Lancôme Mode in Delden, Schokhaar en Apeldoorn.
2: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
4: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
5: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
4: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
6: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
4: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
7: Een dagje kunst en culinair genot? Bezoek het Lalique Museum in Doesburg. Bekend om de unieke glaskunst en juwelen, geliefd om de lunch en mooie cadeaus. Laliquemuseum.nl.
8: Deze week tot wel 50% korting bij Zitcomfort. U bent van harte welkom in een van onze 5 filialen. De koffie staat klaar. Kijk op zitcomfort.nl.
9: Keuken nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de keukenafdeling bij Venters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wentestegelsenvloeren.nl.
8: Lang wachten op een sta-opstoel? Niet bij Zitcomfort. Deze week tot wel 50% korting op al onze sta-opstoelen. Samen met u kijken we naar de ideale stoel.
10: Alle 1300 goed. Xandra

voel me zo verdomd alleen. De hit van 1984, zowel in de top 40 als in de film. Hele schoolklassen gingen erheen. Ook de Kaluna School in Ede, daar zat ik toen op. En ja, ook wij gingen er naartoe, in de Reehorst. Over twee nummers gaan we titelturven. Pak ik vast de pen en papier, doe jij dat ook? Gaan we voor nu nog even naar Spanje, naar Julio.

0: Op 1077, Dana Winner met De Vlinders Achterna. En Robert in Arnhem, ik hoop dat je geluisterd hebt. Want ik weet dat jij een hele grote fan bent van Dana Winner. Begin dit jaar ben jij volgens mij in Arnhem of Doetinchem nog naar een concert van haar geweest. En ieder leeg plaatsje, dat gaat je aan je hart. Want je vindt dat zij gewoon een heel groot publiek verdient. Misschien komt ze wel weer een keertje in Gelderland. Ze zingt geloof ik ook in het Duits, over de grens en in het Belgisch. Ja, is toch ook wel echt een Radio Gelderland favoriet. Voor jou dus De Vlinders Achterna bij deze in de alle 1300 goedlijst. Het is 14:50 geweest.
1: Titelturven.
0: Deze 9 dagen van alle 1300 goed spelen we elke dag een paar keer het zenderspel Titelturven. Leuk als je meedoet, de prijs is niet mis. Als jij het aantal keer dat een titel voorkomt in een plaat goed telt, maak je kans op een bamboe oplader voor je telefoon, die ook te gebruiken is als klok en thermometer. Hoe gevarieerd wil je het hebben? Ik laat je zo het nummer My Sharona horen van Knek. Jij telt hoe vaak My Sharona wordt gezongen. En mail dan het getal naar xandra@gld.nl of app 06-22-22-1342. Daar komt-ie. Hoe vaak durf jij My Sharona?

Knek met My Sharona. Het is ook de 1076 in de lijst. En de vraag is, hoe vaak telde je die titel My Sharona? Ik hoor het graag via xandra@gld.nl of de app 06-22-22-13-42 in het volgende uur. Of misschien nog wel net hoor, voor tweeën bel ik met een winnaar. Poets ik nog even de bamboe oplader op, want dat is de prijs. Luisteren we nu naar de 1075, Don Henley, The End of the Innocence.

0: Don Henley met The End of the Innocence uit 1989... is onder meer opgestemd door Corine, Bart en Peter. En die hebben er alle drie mooie herinneringen aan. Peter zegt, ja, lange stukken moest ik naar Friesland rijden... naar mijn toenmalige vriendin. En dit nummer had ik op repeat staan. Ja, kijk, dit zijn de zaken uit de lijsten die je wil horen. En zo heeft iedereen zijn persoonlijke associatie... bij nummers die in deze lijst staan. Het is 7-2.
1: Titelturven.
0: Ja, en daar kom ik nu al op terug, want er is overweldigend gereageerd. En opvallend is daarbij het cijfer 16. Heel veel mensen hebben gezegd, ik heb 16 keer Sharona geteld van de Knek. Maar de vraag was, hoe vaak tel je My Sharona? Jan uit Hummelo, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Sanne. Ja,
0: je hebt goed geluisterd, Jan. My Sharona is de volledige titel. Hoe vaak heb jij die geteld in het nummer?
2: Ik ga 10 keer.
0: Ja, nou dat is helemaal goed. 10, van harte gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: En je was ook heel snel. Heb jij de app zo zeg maar echt onder de vinger?
2: Ja, nou, daar willen jullie, hè?
0: Ja, jij zijn ons altijd in met leuke activiteiten in en rondom de Achterhoek, dat weet ik. Tijd geleden dat je mee hebt gedaan aan een spelletje?
2: Ja.
0: Dus nou, de bamboe oplader ligt nog niet bij jou op de kast?
2: Nee.
0: Die is voor jou bij deze, Jan.
2: Dankjewel.
0: Ja, we zitten in de alle 1300 goedlijst. Volgens mij heb je vorig jaar ook actief meegedaan, hè?
2: Ja.
0: Ja.
2: En dit jaar ook.
0: Ja? Is al een van jouw platen voorbijgekomen waar je een stem op hebt uitgebracht?
2: Nou, heel eerlijk gezegd, ik heb niet helemaal alles kunnen horen. Dus ik heb geen idee. Ik heb die hele lijst ook nog niet doorgewasseld.
0: Jan, troost je. We zitten pas bij de 1075, hoor.
2: Ja, dat wil ik.
0: Ja,
2: nee, maar goed, mijn lijstje is eigenlijk allemaal jaren 75, 74, 75 muziek.
0: Ja, en waarom die muziek?
2: Ja, nou ja, goed, toen was ik 16, hè, dus dan ga je uit en dan heb je... Ja, herinneringen aan muziek, hè?
0: Ja, zo is dat, hè? Ja. Nou, ja, ik kan je zeggen, er zit heel veel muziek uit die tijd uit de lijst. Het heeft ook mijn voorkeur. Hoe leuk is dat? Ja. Heb je al enig idee wat er mogelijk op nummer 1 staat? Of is dat eigenlijk niet belangrijk voor je?
2: Nee, dat is totaal niet belangrijk.
0: Nee.
2: Ik vind gewoon al die muziek mooi.
0: Precies.
2: Ja, het is gewoon genieten nou deze dagen, dus...
0: Dat is wat telt, hè? Hoe is het dit weekend in Hummelo? Is het rustig? Zijn er dingen gaande?
2: Nee, ja, rustig.
0: Rustig?
2: Rustig, ja.
0: En wat zijn jouw plannen voor de zaterdag en zondag?
2: Nou, ik wou net jullie even een uurtje uitschakelen. Want er komt zometeen een sprintrace van de Formule 1 aan. En die ga ik nog wel even kijken.
0: Kan je ons best wel op de achtergrond aanhouden, hoor. Misschien combineert dat wel mogelijk. Snelle Formule 1 auto's en Radio Gelderland. Maar ik snap het, hoor. En je hebt natuurlijk hierna gewoon nog 7 dagen de tijd, Jan, om verder te luisteren. Je was er vorig jaar ook bij hier in Arnhem, hè, bij de finale.
2: Ja.
0: Deel nog even je herinnering.
2: Ja, nou, dat was hartstikke leuk. Oergezellig. Ik was samen met Wim Bildebeek en een vriend van ons. En ik vond het hartstikke leuk in de studio.
0: Ja, was dat de eerste keer op de Roosendaalsweg of was je vaker geweest?
2: Nee, ik ben vaker geweest.
0: Ja.
2: Ik heb ooit al eens meegedaan in het televisieprogramma van jullie met de hele familie.
0: Oeh. Toevallig de Huiskamer TV-show of zit ik mis?
2: Nee. Dit was, twee families tegen elkaar die dan...
0: Wat goed.
2: Van Irene en Rob.
0: En Rob, ja. En hoe kwamen jullie uit de bus?
2: We hebben die uitzending net verloren van de Theo Sanders. Dus, maar goed, daar ging het ook in, jongen. Het was gewoon een hele gezellige dag. Met de hele familie daar. En dat was gewoon leuk.
0: Ja, en wat leuk. Nou ben je wel een winnaar, Jan, op deze. Want die bamboe-oplader komt naar je toe. Blijf nog even wachten. Dan noteert Bente jouw gegevens.
2: Helemaal goed.
0: Mag ik jou een heel fijn weekend wensen?
2: Eens gelijk.
0: Dag, Jan. Hoi. En bedankt. Hoi. Alle mensen die hebben gereageerd. Het Titelturven wordt ook de volgende uren weer gespeeld bij André Kuiper. Dus ze blijft er gewoon bij.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen. En zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.

0: En dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
2: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
3: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
4: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Nama. Laminaat, tapijt, verf. Jouw stijl, onze zorg. Wij geven kleur aan jouw huis. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
7: Wist je dat bijna de helft van de automobilisten slecht ziet tijdens rijden in het donker? Trek erop uit met helder zicht van Sven. Met Sven voor ogen, ook scherp zicht onderweg. Kijk op svenvoorogen.nl.
6: Verf, vloer en meer. Alles onder één dak. Kijk op nama.nl.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 11 mensen gedood. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn woontorens gebombardeerd. Er zijn al gewonden onder het puin vandaan gehaald, maar er worden nog mensen vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de regio. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepost of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider, nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe zij eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een spookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat nog. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Leidse Rijn en Breukelen. Dat duurt nog tot aan de avond. TV-schurk Carbonkel uit de kinderserie Ik, Mik, Lorenland is weer te zien in Museum Beeld en Geluid in Hilversum. De eenoogige trol moest worden gerestaureerd. Carbonkel bezorgde in de jaren 90 veel kinderen nachtmerries. Nu is er in het museum een speciale beleving over het enge wezen ingericht. Het museum adviseert ouders om kinderen niet alleen door de ruimtes te laten lopen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
10: Dan verkeersinformatie van de ANWB. Op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen knooppunt Grijsoord en knooppunt Waterberg. 6 minuten vertraging. En op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen afrit Beek en Duiven 7 minuten op onthoud. En wat maakt het ook uit? Je kunt nog gewoon tot volgende week zondag lekker naar die alle 1300 goedlijst luisteren. En er zit voor iedereen wel wat bij.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bath & Body. Ga naar Van der Stad, Keukens, Tegels en Sanitair in Nijmegen.
13: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritsen Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritsen Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
14: Komt u ook proefzitten bij Zitcomfort? Wij helpen u met de ideale sta-opstoel. Nu tot wel 50% korting. Kijk op zitcomfort.nl.
15: Nieuw in Beuningen, Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
14: Deze week tot wel 50% korting bij Zitcomfort. U bent van harte welkom in een van onze 5 filialen. De koffie staat klaar. Kijk op zitcomfort.nl.
16: Alle 1300 goed. Met

Elvis Presley, jawel, een American Trilogy. Klinkt ook als een echte trilogie. Heel erg groots. En daarmee zijn we terug bij alle 1300 goed. Langzaam maar zeker slaan we de lijst stuk. En wat heerlijk. Muzikaal gezien gaan we van hot naar her. Om 3 uur neemt André het stokje over. Tot die tijd sowieso Chris de Burg, Janice Ian en Vangelis. En tussen die 1300 zit genoeg van eigen bodem. Op 1073, Tell It All About Boys van de Dolly Dots.

De Dots, ook in de lijst en niet de laatste keer, weet ik. Maar van deze boys moeten we extra genieten, want die zingen ze niet meer live. Iets met leeftijd gaven ze aan. Volgend jaar komt hun musical uit. John en Bart verheugen zich en ze hebben ook gestemd op de Dolly Dots. Meerdere malen, ze staan dan ook 7 keer in de lijst. Zijn we toe aan de 1027 en die brengt ons bij de Beatles.

Ik moet wel zeggen dat hier het herfstige gevoel wel mee wordt aangeboord. Clannad met Theme from Harry's Game op 1071. En daarmee zijn we uitgekomen op de 1070 van de lijst. Mooi rond getal. Een overheerlijke ballad uit 1986, mag ik wel zeggen. Voor Carla uit Uchelen en Annie uit Gent reden om hun stem erop uit te brengen. Ga er maar voor zitten. Kopje thee erbij en de ogen dicht. Hier is The Lady in Red.

als je van dit tempo houdt, zometeen ook zo'n fijne uit de jaren 70. Maar we slaan niks over in deze lijst en dat brengt ons bij The Cats. Opvallend veel support uit Harderwijk. Misschien is het wel het Volendam van Gelderland. Ze staan op 1069 met Be My Day.

En dat la la la, dat zingen wij ook mee met de Cats. Destijds een zeskoppige band. Ligt onveranderd goed bij een groot publiek. En ik zei het al, opnieuw een ballad staat er in de wacht. Een hele tere van Janice Ian over een schoolmeisje dat denkt er beter bij te horen na het meedoen aan het schoolbal. Janice was er onzeker over dat nummer, want ze maakte zelf nooit een prom mee. In 1974 bracht het haar succes met At 17.

0: Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
5: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
6: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
5: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
7: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwijkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
8: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
7: U kunt in Kootwijkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
9: Het is 2:55. Je luistert naar Radio Gelderland. In Delen, gemeente Ede, is het 13,4 graden. En in Geesteren, gemeente Berkelland, 14,8. Het weer in de provincie. Het is vandaag een echte herfstdag met geregeld buien, lokaal windstoten en onweer. Tussendoor schijnt soms de zon en het wordt 13 graden. Vanavond en vannacht blijven enkele buien mogelijk, maar geleidelijk aan wordt het minder nat. Dan een greep uit het Gelders nieuws. Werknemers in het streekvervoer leggen woensdag 14 oktober massaal het werk neer vanwege vastgelopen onderhandelingen. Buschauffeur Tony Hogehorst benadrukt dat de verslechtering van arbeidsvoorwaarden onacceptabel is. De groene knolamaniet, een van de giftigste paddenstoelen, heeft dit jaar al meerdere mensen in het ziekenhuis doen belanden en één dodelijk slachtoffer geëist. Het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum waarschuwt voor de gevaren van deze paddenstoel. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Kijken we even of het druk is op de wegen in Gelderland. Nou niet. Eén melding op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen Afritbeek en Duiven. 6 minuten vertraging.
10: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
11: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
12: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
11: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
13: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
11: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
10: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
14: Alle 1300 goed.

Doe maar één nacht alleen op 1067. Een van de vele hits van de LP For Us. Misschien heb je hem zelf ook nog wel in de kast. Volgens mij hoef je er niet lang naar te zoeken, want de hoes was fluoriserend. Behoorlijk wat jaren 60 nummers komen er langs in de 1300. Eén daarvan is Suzy Q van de Creedence Clearwater Revival. Daar zit toch een jaren 50 randje aan, want het nummer is oorspronkelijk van Dale Hawkins. Die bracht het in 57 uit. Het verschil? Hij schreef Suzy met een S.

Vangelis, Conquest of Paradise op 1065 in de alle 1300 goedlijst. Ja, dat brengt je toch even naar een andere wereld, hè? Die van Columbus die Amerika ontdekt in de gelijknamige film Conquest of Paradise. Die film die flopte ongelooflijk maar waar, maar de muziek, daar kregen we geen genoeg van. Wordt ook regelmatig in Zin in Zondag gedraaid en aangevraagd bij het krieken van de dag. Maar we zitten nu volop in de zaterdagmiddag. We varen naar de 1064 met stemmen van Johan en Henk, Give Up Your Guns van Boys.

0: En met Boys uit 1972 gaat de zon weer een beetje schijnen in Arnhem. Het blijft wisselvallig deze middag. Een nummer met een verhaal, Give Up Your Guns, wat altijd boeiend blijft. Ik heb Marijn aan de telefoon. Marijn, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag Sandra.
0: Een van onze jongere luisteraars, mag ik wel zeggen. Marijn, jij reageerde op Conquest by Paradise van Vangelis, hè? Dat is toch een indrukwekkend nummer, vind je niet?
1: Ja, fantastisch. Wat ik er leuk aan vind is, het is heel, er zit veel in. Het heeft best wel alle genres in één. Het gaat van klassiek met ook wel pop-elementen, zeg maar.
0: Ja.
1: En het is ook een van de weinige nummers die buiten het middle of the road genre valt, die toch de tand des tijds heeft doorstaan en die nog gewoon regelmatig op de radio voorbij komt.
0: Nou, dat is leuk dat je dat zegt. Jij wist niet, jij weet er veel van, maar je wist niet dat het uit een film kwam.
1: Nee, ja, ik kan zeggen, inhoudelijk kan ik niet heel veel vertellen over het nummer, maar dat wist ik inderdaad niet.
0: Ja, het komt wel binnen inderdaad, hè?
1: Vangelis is natuurlijk wel, die heeft natuurlijk al meer dingen geproduceerd in films, dus dat had ik wel kunnen bedenken misschien.
0: Ja, en ik hoorde net van André Kuiper, hij heeft een synthesizer van hier tot Tokio, zo breed als je handen kunnen reiken inderdaad, maar dat hoor je er ook wel aan af, hè?
1: Ja, dat verbaast me niks, nee.
0: Hé, hey Marijn, hoe luister jij naar de alle 1300 goed lijst?
1: Ja, ik heb hier een hele mooie ouderwetse bouwradio op mijn slaapkamer staan. En die staat heel mooi op de 89.1 afgestemd.
0: Wat leuk!
1: Dus dat is gewoon heel erg, echt de ouderwetse manier.
0: Ja, zo ja. Komt Radio Gelderland bij jou binnen. Heeft dat een meerwaarde, dat je het op deze manier doet?
1: Voor mij persoonlijk wel, want ik vind gewoon het geluid van FM-kwaliteit vind ik gewoon mooi. Maar dat is wel, wat dat betreft, daar ben ik ook gewoon een beetje een nerd in, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, een freak.
1: Dus ik vind dat wel heel mooi. Maar ieder zijn smaak, zijn manier.
0: Zo is dat, hè. Ik zou zeggen, hou hem lekker aan. We hebben een artiest, een zangeres van formaat klaarstaan. Fijn weekend, Marijn. Aretha Franklin, ze staat meerdere keren in de lijst. Dit is haar kortste, maar misschien ook wel haar krachtigste. Think op 1063.

Aretha Franklin op Radio Gelderland. We zitten tegen de klok van 3 uur aan. Dat betekent dat ik zo het stokje door ga geven aan André. En wat vind ik het leuk dat het laatste nummer van mijn uren een Gelderse artiest is. Het is Rob de Nijs op 1062. Ik zou zeggen, ga ervan genieten. Heel graag tot morgen vroeg.

als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster. En bescherm de vlam

0: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
1: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom er dan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje. Gratis. Bij Kaartje to go.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
5: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
6: Vergeet je niet in te smeren.
5: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
9: Wist je dat bijna de helft van de automobilisten slecht ziet tijdens rijden in het donker? Trek erop uit met helder zicht van Sven. Met Sven voor ogen, ook scherp zicht onderweg. Kijk op svenvoorogen.nl.
10: Nama verf, behang, glas geeft kleur aan elke stijl. Alles voor een mooi thuis begint bij Nama. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
11: Late night shopping en design outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds.

0: Joop en Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtroep, maar 20 minuten van Enschede.
1: Verf, vloer en meer, alles onder één dak. Kijk op nama.nl.
2: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. Dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener niemand meer besmetten. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe zij eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een sprookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat nog. Nederland ziet niets in het voorstel voor verkleining van de Europese begroting. De nieuwe EU-voorzitter Ierland stelt voor om van de komende meerjarenbegroting van 1760 miljard 140 miljard af te halen. Nederland en ook Duitsland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Finland vinden dat te weinig. Ze willen dat Brussel minder geld uitgeeft aan boeren en arme regio's. Het begrotingsvoorstel van Ierland wordt donderdag en vrijdag besproken op een EU-top. Rolstoelbasketbalster Bo Kramer, een van de beste speelsters ter wereld, stopt met haar sport, in elk geval voor een jaar. De 28-jarige international weet niet of ze daarna nog terugkomt bij Oranje. Ze zegt dat ze een adempauze nodig heeft. Eind december studeert ze af als biomedisch wetenschapper. En daarna gaat ze onderzoek doen naar kanker bij kinderen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden blijft het droog en dan wordt het een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
4: Clemens, dankjewel. 2 minuten over 3, alle 1300 goed. En de komende 3 uur hou ik je gezelschap met muziek uit 9 verschillende landen. Met zometeen een groep die de inspiratie van de baslijn uit het liedje I Wish van Stevie Wonder haalde. Ik ben benieuwd of je het eruit kan halen. Zometeen bij een notering van ABBA op 1061.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je. Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
6: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noordmarsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen diners, al voor €169.
7: Kom naar het Lalique Museum in Doesburg. Ontdek René Lalique, de Da Vinci van de glaskunst. Zijn vazen en juwelen zijn adembenemend. Boek je tickets op laliquemuseum.nl.
8: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
9: voordeeluitjes.nl.
10: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritsen Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritsen Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
11: Alle 1300 goed.

0: Als je een goede geluidsinstallatie hebt, dan zul je het waarschijnlijk eruit hebben kunnen halen. Dit basriffje, dit is van Stevie Wonder officieel. En dat was dus de inspiratie voor de Name of the Game van ABBA op 1061. Dit is alle 1300 goed uur 21 van het Gelderse radio-evenement van het jaar. Bijna anderhalve week lang hoor je de mooiste muziek die jij hebt uitgekozen en die wij voor jou in de juiste volgorde hebben gezet. In de laatste drie uur van vandaag hoor je muziek uit Jamaica, Zuid-Afrika, Ierland, België, Canada. We hebben 6 Nederlandse producties voor je en de rest komt, nou ja, ik zou bijna zeggen zoals gewoonlijk uit Amerika en Engeland. Woon je trouwens in Huissen of in Zaltbommel? Grote kans dat jij deze van Elvis de lijst hebt ingestemd. Want die staat namelijk op 1060.
1: Alle 1300 goed.

Nummer 1060 in alle 1300 goed. Ja. Je kunt ook zingen O Solo Mio, hè? Want daar komt het vandaan. Nou, nog één keer die grote uithaal van Elvis Presley. Een van de best verkochte platen, dankzij Trudy Brinkhoff en Martin van Rossum, onder andere uit Zuidbommel, is deze de lijst ingestemd. Dankjewel, op 1060 dus. Elvis Presley en It's Now or Never. En nu de grens van goed en kwaad, en niet een letterlijke landsgrens. Dit is de border van Amerika op 1060.

naar 1983 in alle 1300, goed op 1059. The Border van America. Nou, nu gaan we naar de jaren 70, dat is ook fijn hoor. En dat is niet zomaar een liedje, want dat liedje dat duurt 8 minuten. We gaan de... het is een nieuwe binnenkomer op 1058. Voor het eerst vinden we dit liedje in de lijst terug. En dat is niet voor niks. Ik ben er blij mee. Dit is Earth, Wind & Fire en Boogie Wonderland op nummer 1058.

Zou Philip Bailey al die hoge stemmen zelf hebben gedaan? Nee hoor, dat is niet waar. The Emotions, dat is de damesgroep die erbij hoorde. Boogie Wonderland op 1058. En daarmee gingen we terug naar de jaren 70. Voor de tweede keer in dit half uur de jaren 80. 1983 hadden we al The Border van Amerika op 1059. En dit staat twee plaatsen hoger. 1057. Tel je gezellig mee naar nummer 1. Nou, we moeten nog even. We hebben de hele week nog wat dat betreft. Dit is Chris Rea en Josephine uit 1985, zoals gezegd. En het mooiste, dat zit eigenlijk aan het einde van het liedje. Het meest swingende stukje. Dus als je denkt van wat is die discjockey nou allemaal aan het doen aan het einde van het liedje, die zit dan even zwaar te genieten. De hoofdpunten van het Gelders Nieuws, ze komen er zo meteen aan.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
7: Zeker weten.
6: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
8: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je.

0: Op zoek naar laminaat of vloerbedekking? Bekijk de royale collectie bij Nama in Arnhem.
1: Wist je dat bijna de helft van de automobilisten slecht ziet tijdens rijden in het donker? Trek erop uit met helder zicht van Sven. Met Sven voor ogen, ook scherp zicht onderweg. Kijk op svenvoorogen.nl.
2: Exact 3:30 geworden, je luistert naar Radio Gelderland. In Lathum is het nu 11,5 graden en in Hemmen 14,9. Het weer in Gelderland, het is vandaag een echte herfstdag met geregeld buien, lokaal wat windstoten en onweer. Maar soms schijnt ook de zon en wordt het zo'n 13 graden. Vanavond en vannacht blijven enkele buien mogelijk, maar het wordt geleidelijk aan minder nat. Een greep uit het Gelders nieuws van vandaag. In Overasselt zijn agenten onder vuur genomen bij een spoedmelding, waarbij een agent zwaar gewond raakte door schotwonden in beide benen. De situatie escaleerde toen een tweede politieauto arriveerde en ook onder vuur kwam te liggen, wat leidde tot een chaotische vluchtpoging met de gewonde agent. In Roosendaal groeit de frustratie onder inwoners over de mogelijke fusie met Rhede en Brummen, aldus Burgerinitiatief Roosendaal. Een petitie met ruim 500 handtekeningen vraagt de gemeenteraad om een zorgvuldige afweging te maken, aangezien alternatieve scenario's niet serieus zijn onderzocht. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en de Omroep Gelderland app uiteraard. Zometeen op nummer 1065 in alle 1300 goed een liedje wat terug is van weg geweest. In 2024 stond het er dus wel in en vorig jaar niet. En het is een liedje van 8 minuten wat destijds over twee kanten van het singeltje verdeeld was. Weet je over wie ik het heb? We gaan terug naar 1972 met Don McLean.
3: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritsen Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritsen Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
4: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
5: Shop de nieuwe herfstcollectie bij Lancôme Mode. Met bekende merken als Dreamstar, Soya Concept, Brax Broeken, Enjoy, Sensia en Vos Amsterdam. Je vindt het bij Lancôme Mode in Delden, Schalkhaar en Apeldoorn.
4: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
6: Een dagje kunst en culinair genot? Bezoek het Lalique Museum in Doesburg. Bekend om de unieke glaskunst en juwelen, geliefd om de lunch en mooie cadeaus. Laliquemuseum.nl.
7: Welkom bij het openhuis van de Heidesmit Haarden en Kachels op zaterdag 10 en zondag 11 oktober. Met de nieuwste ontwikkeling op Haarden en Kachelgebied. We pakken dit jaar extra groot uit, wegens ons 90-jarig bestaan. Dus profiteer van fantastische aanbiedingen. Onze medewerkers beantwoorden graag al je vragen. Kom dus langs en profiteer van de aanbiedingen op 10 of 11 oktober tijdens het openhuis van de Heidesmit in Halle en Duiven.
8: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
9: Nieuw in Beuningen, Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
10: Helmink Wonen, voor ons ruime assortiment relax voor thuis. Kijk op helminkwonen.nl.
11: Alle 1300 goed.

8,5 minuut gingen we terug naar 1972. Op 1056 in alle 1300 goed. Don McLean en American Pie. En dit half uur hebben we muziek uit Jamaica. Je hoort ze al. Bob Marley en de Wailers uit 1984 op 1056.

84 in alle 1300 goed. 1983 op 1054 de Eurythmics. En Here Comes the Rain Again gaat over de breuk een beetje. Nou ja, breuk niet helemaal. Ze hadden het lastig met elkaar. Annie Lennox en Dave Stewart. En daarvoor, een jaar later, 84, Bob Marley en de Wailers op 1055. En Waiting in Vain. Nou, nu gaan we een heel stuk verder terug in de tijd. 1955 op 1053. Dit is Chuck Berry.

Wendy Wielink uit Arnhem die stemde deze de lijst in van Chuck Berry op 1053. En Maybelline, dankjewel voor je stem, Wendy. En jullie natuurlijk allemaal, want we tellen af naar nummer 1. Dat doen we tot en met zondag. Dit staat op 1052. Mark Ronson en Amy.

0: de eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
2: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
6: Lang wachten op een sta-opstoel? Niet bij Zitcomfort. Deze week tot wel 50% korting op al onze sta-opstoelen. Samen met u kijken we naar de ideale stoel. Nama. Laminaat, tapijt, verf. Jouw stijl, onze zorg. Wij geven kleur aan jouw huis. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl. Komt u ook proefzitten bij Zitcomfort? Wij helpen u met de ideale sta-opstoel. Nu tot wel 50% korting. Kijk op zitcomfort.nl. Op zoek naar laminaat of vloerbedekking? Bekijk de royale collectie bij Nama in Arnhem.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van 1 van de 3 auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6 uur vanavond. Voor de derde keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 3 mensen aan in een school in Warschau. En de 3 zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag strak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
9: Clemens, dankjewel. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB. De A30, Ede richting Barneveld. Tussen Barneveld en de aansluiting met de A1. Daar nu op dit moment 13 minuten vertraging. We zijn bezig met het Gelderse radio-evenement van het jaar. Alle 1300 goed, met zometeen op 1051 een vrouw die het helemaal gezien heeft. Het licht om dit te... Daar gaat het om, want ze doet tegenwoordig alleen maar gospels. Maar in de jaren 70 deed ze nog aan disco. Ik heb het over Candy Station, je hoort er zometeen op 1051.
10: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
11: Bezoek nu de sanitair en keukenafdeling bij wentersteugelsenvloeren.nl.
10: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
12: Met de kleinkinderen op pad? Kom naar de Spelerij. Klimmen, ontdekken en vooral heel veel samen beleven. De Spelerij in Dieren. Kijk op spelerij.nl.
13: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
14: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
13: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
15: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
13: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
16: Wist je dat bijna de helft van de automobilisten slecht ziet tijdens rijden in het donker? Trek erop uit met helder zicht van Sven. Met Sven voor ogen, ook scherp zicht onderweg. Kijk op svenvoorogen.nl.
17: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
18: Voordeelhuisjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen diners, al voor €169.
19: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en ontdek de magie van het seizoen.
18: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
20: voordeeluitjes.nl. Morgen wonen in de gebouwen van vandaag. Een stille zolder, verlaten pand of een extra verdieping op een flatgebouw? Als je met andere ogen naar je huis en gebouwen kijkt, kan woonruimte ontstaan. Er is meer mogelijk dan je denkt. Kijk op gelderland.nl/morgenwonen.
21: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
20: Morgen wonen in de gebouwen van vandaag. Kijk op gelderland.nl/morgenwonen.
21: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
22: Late night shopping in Design Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 22:00 PM.

Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede. Alle 1300 goed.

0: Annabel uit Nijmegen en Sophie uit Zevenaar, dank jullie wel voor het stemmen. Want onder andere dankzij jullie is Candy Station op 1051 in alle 1300 goed terechtgekomen. En Young Hearts Run Free. 4:09 is het geworden. Nog 2 uurtjes vandaag met het Gelderse radio-evenement van het jaar. En dat is natuurlijk alle 1300 goed. We tellen ze af naar nummer 1. Ja, we zijn net begonnen, hè, afgelopen vrijdag. Dat doen we nog tot en met de zondag. En de zaterdag en de zondag, die worden heel speciaal. Dan zijn we op locatie live vanuit Jans Café in Arnhem. En dan kun je ons bezoeken. Leuk is dat, hè? Nou, dan geef ik je een handje. Ik vind het leuk om jou daar tegen te komen. Dus zet het in je agenda. Zaterdag en zondag, dan zijn we daar live op locatie. Door met de lijst. 1050, daar vinden we een liedje uit 1979... wat door Freddie Mercury in 10 minuten is geschreven.
1: Alle 1300 goed.

0: Gold op 1049 en Lonely Boy. Wat fijn, hè? Alle 1300 zijn ze goed anderhalve week lang hier bij Radio Gelderland. Yvonne Visser trouwens, die schrijft van het volgende liedje. Ja, daar had ik een LP van vroeger. Ik was namelijk fan. Nou, Yvonne, dan komt dat heel goed uit. Want jij creëert op deze manier...
1: je eigen muziek cadeau.
0: Ja, zo is het toch, want deze staat op 1048. Nou, ik zou je vertellen, Yvonne, ik had er vroeger het singeltje van. Daar stonden ze met de hele groep stonden ze erop. En ik heb het wel grijs gedraaid. Ik heb het nog ergens in de platenkast liggen. Ik weet niet of ik hem nog kan draaien. Daarom draai ik hem maar uit de computer. Kun je er zelf ook iets meer van genieten. Dit is The Promise You Made hier.

plaats delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats

0: Ja, mijn ouders, moet ik zeggen, mijn schoonouders, die komen er net vandaan. Die zijn gisteren geland uit Zuid-Afrika, hebben daar een mooie reis gehad. En Cloud komt daar vandaan. In Zuid-Afrika was het dan weer geen hit, maar wel in Europa. Dit Save Me in alle 1300 goed op 1047. Ik krijg net al een paar appjes binnen. Zeg, André, hoe zit dat nou met dat spel Titelturven? Nou, dat heb ik bewust nog niet genoemd.
1: En daar is een reden voor.
0: Nou, gewoon om je te verrassen. Ja.
2: Titelturven.
0: Want dat gaan we nu spelen zo even voor 16:30. Titelturven. De titel van het liedje is Love Me For A Reason. De uitvoerende artiest is Boyzone, staat op 1046. En als jij weet hoe vaak de titel in dit liedje voorbij komt, dan win je een fantastische bamboe wekkerradio. En dan kun je niet alleen de tijd op aflezen, dan kun je de temperatuur op aflezen en je kunt je mobieltje ermee opladen. Het is een hartstikke mooi ding, van duurzaam bamboe gemaakt. En aan jou dus de taak, hoe vaak komt Love Me For A Reason, dat is de titel van het liedje, van Boyzone voorbij. En even na 16:30, dan maken we de prijswinnaar bekend. Maak je goede antwoord via de app, vinden we fijn om dat te ontvangen. Of studio@gld.nl. Doe je mee?

0: Dit is Radio Gelderland.
1: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Hey,
5: huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher?

0: En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
0: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
2: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritse Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritse Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
3: 5:01, je luistert naar Radio Gelderland. In Angeren is het nu 13,3 graden en in Arnhem 14,1. Het weer in Gelderland, het is vandaag een echte herfstdag met geregeld buien, lokaal wat windstoten en onweer. En tussendoor schijnt soms de zon en het wordt 13 graden. Vanavond en vannacht blijven enkele buien mogelijk, maar het wordt geleidelijk aan minder nat. Dat is dan ook wel weer fijn. En dan een greep uit het Gelders nieuws. In Overasselt zijn agenten onder vuur genomen toen ze reageerden op de spoedmelding bij het huis van Jan G. Een agent raakte zwaar gewond en moest met gevaar voor eigen leven worden geëvacueerd, terwijl de schoten bleven vallen. De eerste Pride Walk in de Achterhoek was een succes, ondanks het gure weer. Ongeveer 130 deelnemers liepen mee door de winkelstraten van Doetinchem, begeleid door een percussieband met vlaggen en bloemen. Meer Gelders nieuws lees je op onze site gld.nl en uiteraard de Omroep Gelderland app. Radio Gelderland, files en vertragingen van de AWB. 1 file op deze zaterdag. Dat is de A30 Ede richting Barneveld. Tussen Barneveld en de aansluiting met de A1. Daar heb je momenteel zo'n 10 minuten vertraging. In het komend half uur hoor je in alle 1300 goede nummers 1045 tot en met 1040. En misschien gaan we jou wel zo meteen bellen, want dan heb je A, het antwoord goed in ons spel Titelturven. En dan heb je ook nog een Bamboe Radio gewonnen.
4: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
5: Geef uw tuin kleur dit najaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten en violen. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
4: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
6: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
7: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
6: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
8: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
6: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
9: Nieuw in Beuningen, Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
10: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike-specialist van de regio. Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
11: Deze week tot wel 50% korting bij Zitcomfort. U bent van harte welkom in een van onze 5 filialen. De koffie staat klaar. Kijk op zitcomfort.nl.
12: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
11: Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl. Verf, vloer en meer. Alles onder één dak. Kijk op nama.nl. Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl. Nama. Maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
13: Toe aan een leesbril die echt langer meegaat? Mijnleesbril.nl. Kwaliteit hoeft niet duur te zijn. De grootste keuze en gratis verzending.
14: Mijnleesbril.nl.
11: Nama. Van vloer tot muur, wij regelen het. Nama.nl.
15: Alle 1300 goed.

0: hoop dat je er geen hoofdpijn van krijgt als je deze van Bonnie Tyler hoort op 1045 in alle 1300 goed. En nothing but a heartache, want ja, je moet nog ruim een week, hè? We zijn net begonnen met de lijst.
1: Titelturven.
0: Dat gaan we eens even doen. Titelturven, we gaan bellen met Oosterbeek. Peter van der Bril woont daar. Peter, goedemiddag.
2: Goedemiddag, André. Heteren.
0: Ja, oh ja, Heteren. Ik zeg, waarom had ik nou Oosterbeek opgeschreven? Ja, want ik wilde het even met je hebben over de muziekvereniging daar. Hoe is het daar?
2: Koninklijke Harmonie Oosterbeek.
0: Kijk, en zo is het helemaal. Het is een hele mond vol. Maar hoe is het met de harmonie daar?
2: Het gaat goed met de harmonie.
0: Ja?
2: Eind van de maand hebben we weer een concert in Le Bretweg. En half november in de Vredebergkerk.
0: Kijk, en die heb je dan toch maar even mooi de eter in geslingerd, Peter.
2: Dat bedoel ik.
0: Ja, hartstikke goed. Hey, je hebt meegedaan aan ons spel Titelturven. Hoeveel keer heb jij Love Me For A Reason geteld?
2: Ik heb hem 8 keer geteld.
0: 8 keer? We gaan even de jury vragen. Ah, het is hartstikke goed, Peter. We gaan de bamboe wekkerradio, waar je de temperatuur ook nog op kan aflezen en je telefoon mee kan opladen, naar je toe sturen.
2: Nou, fantastisch.
0: En ik heb het genoteerd. Hij moet naar Heteren. Dat gaan we doen.
2: Prima.
0: Hey Peter, dankjewel. Fijne zaterdag.
2: Een fijne uitzending nog.
0: Dankjewel. Hoi, hoi.
2: Doei, doei.

0: gelijk, ik heb nog
1: Goed vast. Nou!
0: Oh, oh, wist ik niet. Sorry.
1: Dankjewel.
2: Aangedaan.
1: Haar uit de toren van het kerkje klonk een afschuwelijke gel.
3: Gloeiende, gloeiende, gloeiende, laat die kool aan de punten vallen.
1: Dan moet je uitkijken, ja.
3: Dan moet hij uitkijken, ja.
0: Ik heb er een uit.

1043 en alle 1300. Goed voor het tweede jaar staat hij erin. Vorig jaar op 712. André van Duin en Bim Bam. Goede herinneringen heb ik eraan. De lagere school musical. Moest ik dit liedje playbacken? Ik ken hem ook nog steeds letterlijk. Na zoveel jaren. Terug in de lijst. Nu deze van Duran Duran op 1042.

artiestiek Bertrand te luisteren. Nou nee, want het is gewoon de producer die dit heeft ingezongen. Ça plan pour moi in alle 1300 goed vinden we dit jaar op nummer 1041. En dit uur sluiten we af met 1040, een productie van De Helden uit Zeeland. Mag ik ze zo noemen? Bluff. En dit is Hemingway hier in alle 1300 goed.

0: Radio Gelderland.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ Plus aan.
4: Hey Remo!
5: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Hey,
5: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
9: Kom naar het Lalique Museum in Doesburg. Ontdek René Lalique, de Da Vinci van de glaskunst. Zijn vazen en juwelen zijn adembenemend. Boek je tickets op laliquemuseum.nl.
8: Betting Ressing verkoopt diverse tegel- en PVC-vloeren, inclusief het leggen. Kijk op bettingressing.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
10: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van 1 van de 3 auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6 uur vanavond. Voor de derde keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 3 mensen aan in een school in Warschau. En de 3 zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag strak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt vandaag, het wordt morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
11: Clemens, dankjewel. Het laatste uurtje van vandaag van alle 1300 goed. Met zometeen op 1039. Dan ga je luisteren naar het verlangen naar de radiohits van vroeger. Bezongen door broer en zus.
12: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon.
13: met Corendon.
14: Shop de nieuwe herfstcollectie bij Lancôme. Met bekende merken als Dreamstar, Soja Concept, Brax Broeken, Enjoy, Sensia en Vos Amsterdam. Je vindt het bij Lancôme in Delden, Schalkhaar en Apeldoorn.
15: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon?
16: Natuurlijk, met Corendon.
17: Wist je dat bijna de helft van de automobilisten slecht ziet tijdens rijden in het donker? Trek erop uit, met helder zicht van Sven. Met Sven voor ogen, ook scherp zicht onderweg. Kijk op svenvoorogen.nl.
18: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
19: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
18: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
20: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen, al vanaf €84,75.
21: Voordeeluitjes.nl. Welkom bij het openhuis van de Heidesmit Haarden en Kachels op zaterdag 10 en zondag 11 oktober. Met de nieuwste ontwikkeling op Haarden en Kachelgebied. We pakken dit jaar extra groot uit wegens ons 90-jarig bestaan. Dus profiteer van fantastische aanbiedingen. Onze medewerkers beantwoorden graag al je vragen. Kom dus langs en profiteer van de aanbiedingen op 10 of 11 oktober... tijdens het openhuis van de Heidesmit in Halle en Duiven.
22: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
23: Alle 1300 goed.

0: Bijna 600 plaatsen verlies voor ten opzichte van vorig jaar voor deze van de Carpenters. Yesterday Once More, dit jaar op 1039. Dit is uur 23 van alle 1300 goed, het Gelderse radio-evenement van het jaar. Volgend weekend dan zijn we live te bewonderen met de finale van deze mooiste lijst die we hier hebben helemaal door jou samengesteld. In dit uur hoor je drie Nederlandse producties met nu op 1038 de eerste van de drie. Dit zijn de Golden Earrings.
1: Alle 1300 goed.

0: Jaak van Gelderland, dat hoor je tot en met volgende week zondag in de alle 1300 goed. Op 1037 BZN en Pearly Dam met zangeres Annie Schilder nog erbij. Ja.
1: We moeten gewoon van huilen.
2: Ja. Ja, ik vind het echt verschrikkelijk.
0: Oh, echt? Vond je het zo erg? Nou, dat vonden Richard van Mook uit Oosterhout en Dick van Harskamp uit Barneveld. Die vonden dit onder andere een fantastisch liedje en hebben dit daarin gestemd. Dit zijn de Doors op 1036.

Trevor, en die was lid van de Bugles en Video Killed the Radio Star op 1035 in alle 1300 goed. En hij is later verantwoordelijk geweest onder andere voor The Art of Noise. Dat was een hele bijzondere groep in de jaren 80. Maar ook Frankie Goes to Hollywood. En die komen we in alle 1300 goed nog een keer tegen op 1015 en op 983. Dan weet je dat alvast. Zometeen de hoofdpunten van het Gelders Nieuws. Dit is Connie van der Bos.

0: Radio Gelderland.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Goedemorgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 3 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
5: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
6: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
5: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
6: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
7: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
8: Morgen wonen in de gebouwen van vandaag. Een stille zolder, verlaten pand of een extra verdieping op een flatgebouw? Als je met andere ogen naar je huis en gebouwen kijkt, kan woonruimte ontstaan. Er is meer mogelijk dan je denkt. Kijk op gelderland.nl/morgenwonen.
7: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
8: Morgen wonen in de gebouwen van vandaag. Kijk op gelderland.nl/morgenwonen.
9: Het is 6:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Aalst is het nu 11,9 graden en in Afferden 14 graden precies. Het weer in Gelderland, vanavond vallen nog verspreid buien, maar het wordt geleidelijk droger met temperaturen dalend naar 9 tot 12 graden. Morgen begint met stapelwolken en geregeld zon. Het blijft op een enkele bui na droog en 's avonds klaart het verder op met een snelle afkoeling naar rond de 10 graden. Een greep uit het Gelders nieuws. Jan G. vluchtte via de achterdeur van zijn chalet in Overasselt nadat gewapende mannen zijn beveiliger hadden doodgeschoten. Hij wist met zijn gezin te ontsnappen door het veld en vertrok uiteindelijk met een taxi. NEC wil vanavond in Amsterdam de goede reeks tegen Ajax voortzetten. Na de eerdere resultaten van 1-1, 0-3 en 2-2. En de Nijmegenaren hopen opnieuw een positief resultaat te behalen. Meer Gelders nieuws lees je

0: Zometeen een groep die dit jaar 20 keer in alle 1300 goed voorkomt. Je hoort ze nog 16 keer en dat betekent zometeen hun vierde notering op 1033.
1: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw, aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's, midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
2: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritsen Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritsen Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
1: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
3: Met de kleinkinderen iets bijzonders doen? In de uitvinderij ga je samen zagen, stansen, boren en zelfs lassen. Maken, ontdekken en plezier beleven. Spelerij.nl.
4: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
5: Nieuw in Beuningen, Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
4: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
6: Late night shopping en designen Outlet Ochtrop. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds.

Bryan Adams op 1032 dit jaar in alle 1300 goed. En Everything I do it for you. Onder andere geschreven trouwens door Robert Mudd Lang. En dat is weer de man van Shania Twain. Ja, het is heel klein, de muziekwereld. Het is 6:11. We zijn bezig met de laatste nummers van vandaag. Morgen vanaf 7:00 dan gaat Xandra Rakier gewoon weer verder met de lijst. Maar we zijn er nog niet, hè. We gaan regionaal blijven. Arnhem, om precies te zijn, op 1031.

0: Met weemoed luister je naar, hè, terug naar de jaren 50 zo'n beetje. Met Long Tall Ernie en de Shakers, in de jaren 60 natuurlijk. En Do You Remember op 1031. We gaan eens even een overzicht geven vanaf 1045. Wat heb je de afgelopen uren allemaal voorbij horen komen? Nou, op 1045 stond Bonnie Tyler en It's a Heartache. 1044 was er voor Beckman Turner Overdrive en You Ain't Seen Nothing Yet. André van Duin met Bim Bam op 1043. En op 1042 Duran Duran uit 1993 en Ordinary World. Sa plan pour moi van Plastique Bertrand op 1041. En een plaatje hoger op 1040, de helden uit Zeeland, Bluff en Hemingway. 1039 was voor de Carpenters en Yesterday Once More was bijna 600 plaatsen gezakt. En Back Home van de Golden Earring op 1038. 1037 muziek van BZN uit Volendam en Pearly Dumb en Love a Medley van de Doors op 1036. 1035 was de eerste videoclip die bij MTV te zien was, The Bugles en Video Killed the Radio Star. Connie van der Bos op 1034 en een roosje, mijn roosje. En op 1033 Start Me Up van de Rolling Stones. En Bryan Adams, die vonden we op 1032. En Everything I do it for you. En zojuist op 1031 Do You Remember van Long Tall Ernie and the Shakers. En de oudste plaat van dit uur, die vinden we op 1030. Komt uit 1957 en is van Buddy Holly. De plaat die zou eigenlijk heel anders gaan heten. Ja, Cindy Lou zou die eigenlijk heten. Maar wij kennen het beter als Peggy Sue.
1: Anne 1300 goed op Radio Gelderland.

platen van 2,5 minuut. Je komt ze niet veel meer tegen. Tegenwoordig toch wel steeds vaker met hele korte intro's. Toch weer nu we streamingsdiensten als Spotify bijvoorbeeld hebben. Maar dit was echt gewoon lekker kort. 2,5 minuut uit 1957, zoals ik al zei. Op 1030 in alle 1300 goed. Buddy Holly en Peggy Sue. We gaan naar het discotheektijdperk op 1029. Terug naar 1976 staat op het album Saturday Night Fever. En er staan veel hits van de Bee Gees op. Zo ook deze.

De volledige lange versie was dit van The Bee Gees en You Should Be Dancing. Weet je nog dat ik het in het begin van deze middag, nou ja, het was 3 uur zo'n beetje, had ik het over deze plaat. Er was een basloopje gebaseerd. Dit was de inspiratie van een liedje van ABBA. En dit is het origineel als laatste voor 6 uur. Dit is Stevie Wonder.

0: Dit was een echte bonus die je nog even van mij kreeg, zo vlak voor 6 uur. De zaterdagavond gaat beginnen en daarna is het weer tijd voor de mooie muziekmix van Radio Gelderland. Om 7 uur melden we ons weer voor het vervolg van de lijst van alle 1300 goed. En Xandra Rekier begint dan morgen met nummer 1028. Ik wens je nog een fijne avond.
1: Alle 1300 goed. Dit is de smaak van Gelderland.
2: Lang wachten op een sta-opstoel? Niet bij Zitcomfort. Deze week tot wel 50% korting op al onze sta-opstoelen. Samen met u kijken we naar de ideale stoel.
3: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritse Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritse Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
2: Komt u ook proefzitten bij Zitcomfort? Wij helpen u met de ideale sta-opstoel. Nu tot wel 50% korting. Kijk op zitcomfort.nl.
4: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
5: Dak- en schoorsteentechniek Engels & Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
4: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
5: Professioneel uw schoorsteen laten vegen? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was na een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. hadden gestaan. Ze schoten de beveiliger dood. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van cocaïne via de haven van Duinkerke. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh aangevallen. Er zijn geen slachtoffers gemeld, wel is het vliegveld geëvacueerd en zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit en de rook was aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Paul Seixas heeft de 120ste editie van de Ronde van Lombardije op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enrique Mas en de Italiaan Giulio Ciccone, die de plaatsen 2 en 3 voor zich opeiste. Het was de 13e keer dat de zegen naar een coureur uit Frankrijk ging. Het weer, buien, maar ook met zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Gelderland. De avond van Gelderland.

is zover. Dit is de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. De allerbeste hits volgens jou. Luister 10 dagen lang naar de smaak van Gelderland. Tijdens alle 1300 goed. Hier op Radio Gelderland.

0: hier.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldde Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis, waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laten haar advocaten weten. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh aangevallen. Er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de jemenitische Houthi-rebellen op het vliegveld. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Paul Sixas heeft de 120ste editie van de Ronde van Lombardije in Italië op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enric Mas en de Italiaan Giulio Ciccone. Het was de 13e keer dat de zege naar een coureur uit Frankrijk ging. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 daarvan was wel in eigen doel. Vanavond spelen onder meer Feyenoord AZ nog tegen elkaar, de nummers 1 en 3 van de ranglijst. Het weer aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wordt het wel wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De avond van Gelderland.

Hun kennis is onmisbaar. Maar wie neemt het straks van hen over? In Opvolger Gezocht zien we bijzondere Gelderlanders die hun vak, passie of ambacht willen doorgeven aan de volgende generatie. Opvolger Gezocht, elke vrijdag op TV Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd aan de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen op het traject. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan zag smeulende kabels en een open geslepen deur van een technische ruimte. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh aangevallen. En er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen op het vliegveld 3 mensen om het leven bij een raketaanval door de Jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een man die vanmiddag een tijgerverblijf in een Britse dierentuin was binnengegaan is overleden, meldt de politie. De man werd in het verblijf aangevallen door een tijger en dat leidde tot ernstig letsel. Hij is ter plekke doodverklaard. Waarom de man het tijgerverblijf binnenging is onduidelijk. De politie laat weten dat er nog steeds verder onderzoek wordt gedaan in het Yorkshire Wildlife Park. De dierentuin blijft morgen dicht voor publiek. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer was dat wel in eigen doel. Het weer. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Het is regenachtig. Vannacht iets droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Het is zover. Dit is de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. De allerbeste hits volgens jou. Luister 10 dagen lang naar de smaak van Gelderland. Tijdens alle 1300 goed, hier op Radio Gelderland.
1: On the farm, kind of laid back, ain't much an old country

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd naar de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rennen er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september bij zijn huis in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie door de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. De algemene ledenvergadering van de NSC in Breda is in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur was afgetreden. De vergadering werd gekenmerkt door onenigheid over de agenda. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. In Breda was ook Kamerlid Mona Keizer, die aandacht vroeg voor haar politieke project. Uit protest over haar aanwezigheid verliet een deel van de aanwezigen de zaal. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde nog te horen en te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Het weer, het is regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De avond van Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zal volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. En daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen, meldt een organisatie die de ontwikkelingen van de oorlog in Soedan bijhoudt. Volgens deze organisatie zijn de rebellen van RSF verantwoordelijk voor de aanval. Een vluchtelingenkamp in de Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land, zou het doelwit zijn geweest. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. De RSF voert al 3 jaar lang een burgeroorlog tegen het regeringsleger. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voordat de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan graag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. In de Eredivisie heeft Feyenoord de topper tegen AZ gewonnen. In Rotterdam werd het 2-0 door doelpunten van Ferry en Lopez. Door deze overwinning neemt Feyenoord de koppositie in de Eredivisie over van AZ. Ahead Eagles en Sparta speelden vanmiddag gelijk. In Deventer werd het 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer deed hij dat in eigen doel. Het weer regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Het is zover. Dit is de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. De allerbeste hits volgens jou. Luister 10 dagen lang naar de smaak van Gelderland. Tijdens alle 1300 goed. Hier op Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
1: 11 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zou volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. Daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Op zijn vroegst dan is de schade hersteld na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt toen een aannemer op een melding van een storing afging. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen. Dat meldt een organisatie die de ontwikkelingen van de oorlog in Soedan bijhoudt. Volgens die organisatie zitten de rebellen van de RSF achter de aanval. Een vluchtelingenkamp in Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land, zou het doelwit zijn geweest. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. De RSF voert al 3 jaar lang een burgeroorlog tegen het regeringsleger in Soedan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldde Amerikaanse media. 1,5 week geleden mislukte haar executie in de staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laten haar advocaten weten. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. In een dierentuin in Yorkshire in Engeland is een man door een tijger doodgebeten. De man was om onverklaarbare reden het tijgerverblijf in de dierentuin binnengegaan en werd daar gegrepen. De dierentuin blijft morgen dicht voor publiek. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. En Go Ahead Eagles en Sparta speelden vanmiddag ook gelijk. In Deventer werd het 3-3. Het weer. Vannacht blijven in het noorden veel buien voorkomen. In het zuiden is het vaker droog. Het koelt af naar 7 tot 11 graden. Morgen start de dag in het noorden nog met veel buien. In het zuiden is het op een enkele bui na droog. Later wordt het ook in het noorden droger en het wordt maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
3: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
4: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
5: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
6: Beleggen kent risico's, je kunt je inleg verliezen.
4: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
7: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
5: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
7: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
8: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
9: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
10: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
11: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
10: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden. Binnen zit Shaila Sital Singh.
2: Het idyllische Zwitserse bergdorp Kandersteek zou zomaar bedolven kunnen worden onder miljoenen kubieke meters rotsen en ijs. De permafrost die de bergen als cement bij elkaar houdt, smelt door klimaatverandering. Als alles gaat schuiven, is het dorp de pineut. Ah joh, zeggen de dorpsbewoners luchtig tegen de NOS. We houden het scherp in de gaten, geen zorgen. Dat klinkt stoer, maar ik ga voorlopig toch maar niet wandelen in de Zwitserse Alpen. Goedenavond en welkom bij het Oog. Terwijl Rusland burgerdoelen in Oekraïne blijft aanvallen, sluit president Trump een dieseldeal met Poetin. Wat betekent dat voor het slagveld? Verder in deze uitzending, wat maakt de muziek van de Franse chansonnier Gilbert Bécaud zo onweerstaanbaar? Wat betekent de teruggave aan Indonesië van de geroofde diamant van Banjarmasin voor daar en voor hier? En komt er, bijna 90 jaar na dato, duidelijkheid over het gecrashte vliegtuig van de beroemde piloot Amelia Earhart. Dat en meer straks, nu eerst het nieuws van vandaag.
1: Zaterdag 10 oktober.
2: President Trump heeft de aanval ingezet op zijn Oekraïense collega Zelensky.
3: I think it's time for Ukraine to get a new president.
2: Volgens Trump had Zelensky allang een einde kunnen maken aan de oorlog met Rusland.
3: And he chooses not to. And let me go a step further. If I were president, you wouldn't have ever had that war.
2: Deze taal van Trump heeft te maken met de dieselafspraken die hij en de Russische president Poetin hebben gemaakt. Die gingen over
3: millions and millions of barrels of oil, and it's diesel. That's what we really need.
2: De prijs van benzine en diesel is in Amerika verdubbeld. Boeren en vrachtwagenchauffeurs klagen steen en been.
4: How much is a full tank these days?
5: Between $900 and $1,200. It stings every time I see the bill.
2: Over een maand zijn er in Amerika tussentijdse verkiezingen en de Republikeinen staan er niet goed voor, want veel mensen geven Trump de schuld van de hoge prijzen.
6: I think the biggest cause of this is the leader of the United States.
2: Intussen zit er voor vrachtwagenchauffeurs maar één ding op.
7: Keep on trucking.
2: Het was chaos bij de algemene ledenvergadering van de partij NSC. Dat had onder meer te maken met de volgende spreker.
8: De volgende 10 minuten zijn voor niemand minder dan Mona Keizer.
2: Uit protest over haar aanwezigheid verliet een deel van de aanwezigen de zaal. Dat werd niet gewaardeerd door het bestuur.
9: Ja hoor, wat een respect. Hallo, dag. Goed voorbeeld, jongens.
2: Keizer probeerde het nog op te lossen met een grapje.
10: Nou, gelukkig regent het niet buiten.
2: Ze vroeg aandacht voor haar eigen politieke project, maar het liep uit de hand en de waarnemend voorzitter zei...
9: Ik kan u namens het bestuur mededelen dat wij deze situatie niet meer werkbaar achten.
2: Het NSC-bestuur trad af en zorgt voor een nieuwe ledenvergadering.
9: Met als enig doel de benoeming van een nieuw bestuur.
2: Door brandstichting bij een spoorbrug rijden er ook morgen geen treinen tussen Rotterdam en Delfshaven.
11: Het is dus gewoon schandalig dat het tegenwoordig zo is. Niks kan er meer heel blijven.
2: Ook vervelend voor reizigers.
12: Het zat niet allemaal mee. We wilden gaan lasergamen hier. Ja, het lasergamen ging reserveren online al niet. En toen was er ook al geen treinen.
2: Dit meisje had meer geluk.
13: Lasergamen ging wel door?
14: Ja. Oh,
13: gelukkig.
14: Het was super leuk.
13: Heb je gewonnen?
14: Ja.
2: Er werden bussen ingezet, maar om die te halen was het soms opschieten geblazen.
15: Hard rennen met koffertjes, dat houdt je jong. Maar dit is hopelijk op tijd allemaal voor de aansluiting naar... Waar ga ik heen? Parijs.
2: En in 2019 won wielrenner Bauke Mollema hem nog.
16: De Ronde van Lombardije, een monument. 38 jaar na Kuiper is het Mollema.
17: Mollema!
16: Magistraal!
2: Vandaag reed hij hem nog één keer.
18: I mean, it's a special day, ending my career here in Lombardia in a race that I won. That has given me a lot.
2: Na 19 jaar zit zijn profcarrière erop. Hij kwam vandaag als laatste over de finish met een achterstand van ruim 21 minuten op de winnaar.
18: Niet echt van kunnen genieten vandaag eigenlijk, maar opgeven was geen optie. Dus ik ben heel blij dat ik gefinished ben.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
18: Ja, dat was verschrikkelijk. Ik ben heel blij dat het voor mij is.
2: En ook vandaag viel Rusland weer burgerdoelen in Oekraïne aan. In de regio Zaporizhia in het zuidoosten vielen zeker 20 doden. President Zelensky zei cynisch dat het bombardement ook een gevolg is van de deal tussen Trump en Poetin om Russische diesel aan de Verenigde Staten te leveren. Ik bespreek de oorlogsontwikkelingen met brigadegeneraal Han Bouwmeester, hoogleraar aan de Nederlandse Defensieacademie. Goedenavond.
7: Goedenavond, Sheila.
2: En met journalist Michiel Driebergen, die veel verslag doet vanuit Oekraïne, maar nu even in Nederland is. Goedenavond.
14: Goedenavond, beide.
2: Meneer Bouwmeester, u volgt de Russische militaire strategie op de voet. Is die dieseldeal met Trump nu een meesterzet van Poetin? Geeft het een kans om zijn oorlogskas weer flink te spekken?
7: Het is zeker een kans voor Poetin om die kast te spekken. Hè? Want dat doet Poetin graag. Die gaat vaak uit van de kansen die voorbij komen. Hij plant daar niet heel erg op. Maar dit wordt hem eigenlijk aangeboden door Trump. En daar maakt hij graag gebruik van.
2: Ja, en gaan de Russen nu met die dieselopbrengst inderdaad zaken als wapenproductie opvoeren, de oorlog opvoeren?
7: Nou ja, kijk, oorlog voeren is altijd, het kost heel veel geld. Hè? Je hebt daar heel veel geld voor nodig. En je probeert naar zoveel mogelijk wegen te zoeken om aan dat geld te komen. En dan zal dit er wel aan bijdragen, ja.
2: Ja, we zien Rusland steeds meer burgerdoelen aanvallen. Donderdag vielen er bij Kramatorsk ook al 30 burgerdoden toen er 2 passagiersbussen werden geraakt. Is dat de strategie voor de komende tijd?
7: Ja, zo wordt het wel gezien. Hè. Er wordt ook over gesproken dat dit weer de nieuwe Russisch offensief is. Zelensky speculeert er al op. Maar eigenlijk is het iets wat we ook in de voorgaande jaren al hebben gezien. Hoewel het nu wel duidelijk wordt dat het ook zich meer op woonwijken en op bevolkingscentra richt.
2: Ja, Michiel Driebergen. Hoe is die dieseldeal tussen Trump en Poetin gevallen in Oekraïne?
14: Ja, slecht. Het woord verraad is heel erg veel gevallen vandaag. Al wist men natuurlijk wel een beetje wat men aan Trump had, namelijk dat men helemaal niet weet wat men aan Trump heeft. Hè? Het is ook denk ik vooral de manier waarop er was een Oekraïnse delegatie gisteren in Miami in de Verenigde Staten aan het overleggen, aan het onderhandelen. Het onderwerp was eigenlijk een soort deel staakt het vuren, en vooral op energiegebied. En toen begon het toch gisteren een beetje door te schemeren dat Rusland eigenlijk een soort van sanctieverlichting wilde, hè, in ruil voor zo'n staakt het vuren. En toen kwam Trump opeens van, ja, wij hebben een deal gemaakt met Poetin. Ja, en ik zag vandaag in de Oekraïnse media werden allerlei onderhandelaars van Oekraïne, hè, die daar dus zaten, die werden anoniem opgevoerd. Ja, we zaten daar echt als een stel idioten bij. Hij doet ons in de uitverkoop, waren de woorden van een van die onderhandelaars. En het is eigenlijk ook ongelooflijk dom, zei een van hen, om dit idee, die energiestaakt het vuren, te begraven op deze manier door Trump. Want we waren eigenlijk op de goede weg om toch een soort van deal te sluiten. Ja. En waar zelfs de Russen wellicht iets mee konden.
2: Ja, en dan dieselt hij er doorheen. Maakt het de mensen in Oekraïne zelf ook moedeloos dat ze zich gaan neerleggen bij een nederlaag misschien wel?
14: Ik zie vooral heel erg veel woede. En ik zie ook weer, en dat hebben we eerder gezien, ook naar aanleiding van acties van Trump, toch een soort rally around the flag. Zelensky werd vandaag natuurlijk iets later vandaag aangevallen door Trump. Hij is geen goede leider, hij moet opstappen. Het is tijd voor verkiezingen. Er moet iemand komen die een deal kan sluiten. En eigenlijk zie je dan in Oekraïne eigenlijk meteen iedereen achter de president gaan staan. Van dit is iemand die onze belangen dient. En wij willen die aanvallen op die olieindustrie in Rusland doorzetten. Dat hoor je toch overal en nergens in Oekraïne. Ook van politici. Want dit is eigenlijk onze enige machtsmiddel. We hadden de sancties, de druk van het Westen. Nou, daar gaat dus Trump nu keihard aan morrelen met die dieseldeal met Poetin. En wij hadden onze aanvallen met Ukraine-made drones op die olieindustrie. En die waren succesvol. Daar leed Poetin pijn van. En dat was met onze eigen drones. Hè? Nogmaals. Ja. En dit is ook een antwoord op wat de Russen al jaren doen. Namelijk de energiefaciliteiten in Oekraïne aanvallen. Wij hebben een antwoord. Dat was het idee in Oekraïne.
2: Ja, en dat wordt nu doorkruist eigenlijk. Han Bouwmeester, we hadden het net al over die voortdurende aanvallen op de bevolking. Wat hoopt het Kremlin daar nou mee te bereiken?
7: Ja, het is een strategie die ze dus de afgelopen jaren eerder hebben toegepast. Ja. Dat doe je vaak als je ziet dat je vastloopt aan het front zelf op het slagveld. En dat gebeurt dus ook. En dan ga je kijken naar andere mogelijkheden om toch Oekraïne in dit geval onder druk te zetten. Alleen vaak werkt het averechts. En we hebben het eerder gezien in de historie. En de Duitsers en de geallieerden deden het in de Tweede Wereldoorlog. Amerika deed het in Vietnam, ja. Maar het werkt niet. En het werkt zelfs vaak averechts. De bevolking die je aan het bombarderen bent, die wordt nog gemotiveerder om zich tegen je te keren.
2: Ja, dus het is geen succesvolle strategie. Duidt dat dan op wanhoop van Poetin?
7: Ja, dat zou ik niet willen zeggen. Kijk, Poetin probeert eigenlijk Oekraïne stukje bij beetje op de knieën te krijgen. Dat noemen ze attritie, een uitputtingsoorlog. En dat probeert hij zo lang mogelijk vol te houden. Net zolang tot de wil van de Oekraïners wordt gebroken. En dat ze op een gegeven moment ook tegen de regering, tegen Zelensky zeggen, we moeten ophouden, zo moet dat niet meer verder. Geef alles maar aan Rusland. Ik denk dat dat de strategie is waar hij op afkoerst.
2: Ja, nou hoorden we net van Michiel dat de Oekraïners zich juist daardoor juist niet onder laten krijgen. Dat je zo'n rally around the flag-achtige effect krijgt. Michiel, Kramatorsk en Zaporizhzhia, die nu getroffen zijn recentelijk door de Russen, liggen vlakbij het front. De meeste burgers zijn daar gevlucht. Wat is nog het strategisch belang voor Oekraïne om die steden in handen te houden?
14: Nou ja, Kramatorsk is eigenlijk een vesting. Het is onderdeel van een aantal vestingstadjes in de Donbass. En als je die opgeeft, en daar is natuurlijk ook tijdens deze so-called onderhandelingen telkens sprake van, hè, dat Oekraïne de Donbass zou moeten opgeven. Ja, dit zijn vestingstadjes. Daar wordt vanuit gevochten door de Oekraïners. Inderdaad, de meeste bewoners zijn daar al weg. Zaporizhzhia is een grote stad, bijna 1 miljoen mensen. En je ziet dat die killzone, dus dat front, wordt steeds breder. Zaporizhzhia, daar komen dus tegenwoordig van die glijbommen, die vliegtuigbommen neer. Nou, daar hebben we dus afgelopen nacht, of deze dag, het effect van gezien. 20 doden, je zei het al, gruwelijk natuurlijk. Ja, de Russen komen inderdaad niet verder. En dus proberen ze het hiermee. Kijk, in grote steden zoals Kiev kon je eigenlijk tot voor kort gewoon goed doorleven. Je kon naar het café, je kon naar het restaurant, je kon je baan voortzetten, je kon naar de markt, et cetera. En dat is nog steeds zo, hè? Afgelopen winter heeft Oekraïne maar net aan het overleefd. Ook in die grote steden zoals Kiev. En dat is denk ik de komende weken, de komende maanden heel erg de vraag. Kan die uitputtingsslag worden doorgezet? Want nu vallen de Russen niet alleen de energiesector aan, maar eigenlijk alles wat met de economie te maken heeft. Hè? Opslagplaatsen, et cetera, loodsen en ook bruggen zelfs over de rivier. Ze proberen eigenlijk de stad, de steden stil te leggen, daar komt het op neer.
2: Ja, en wat kan Oekraïne tegenover die Russische aanvallen stellen? Je zei net al, ze zijn vrij succesvol in het aanvallen van energievoorzieningen in Rusland ook. Wat kunnen ze nog meer doen?
14: Ze kunnen natuurlijk aan het front vechten en dat doen ze. Ze zetten de Russen stil aan het front, dat doen ze eigenlijk al jaren. Hè? Ze houden de Russen, dat enorme leger, houden ze gewoon tegen. Maar ja, en vandaag is toch wel een belangrijke dag en misschien ook wel een historische dag, omdat dat andere middel, hè, die dat gecombineerd werd met die sancties, dat dus die aanvallen op de olieindustrie, die aanvallen in Rusland, ook de aanvallen op bijvoorbeeld de havens in de Zwarte Zee. De graanhaven Novorossiysk van Rusland ligt stil. De haven van Odessa in Oekraïne ligt ook stil. Ook daar was sprake van. Er zou misschien ook onderhandeling zijn over een staakt het vuren rondom die havensteden. Maar nee, dat gebeurt dus ook niet. En dus die oorlog gaat ook gewoon door. En Oekraïne heeft ook gewoon gezegd, wij blijven die olieindustrie aanvallen. Want dat is nou eenmaal ons enige machtsmiddel wat we hebben nogmaals.
2: Ja. Handbouwmeester, tot slot. Michiel refereerde er al net aan. De winter breekt weer aan in Oekraïne. Afgelopen winter was het heel koud. Veel mensen komen nu weer in de kou te zitten door die Russische bombardementen. Hoe schat u de kansen in voor een Russische militaire overwinning of oprukken nu Poetin ook deze lucratieve deal heeft gesloten en meer geld in die oorlogsindustrie kan pompen en de winter, mensen in de winter kan uitputten?
7: Ja, de winter is altijd een factor die je heel goed in beschouwing moet nemen als je oorlog aan het voeren bent. Hè? Want veel regen, vorst. En dat kan met name de wegen, de onverharde wegen, vooral onbegaanbaar maken. En dan wordt het lastig om oorlog te voeren. Even terugkomend op uw vraag. Ik vermoed dat dit, ondanks dat die deal gesloten is, dat niet een hele grote verandering in de oorlog gaat brengen. Rusland had al aangekondigd de strijd te gaan intensiveren. En ik zag vanavond nog de Nederlandse ambassadeur in Kiev op de televisie. Die sprak ook van die jet drones. Russen hebben tegenwoordig drones met straalmotoren. Die hebben ze zelf doorontwikkeld uit die Iraanse drones die ze gekregen hebben. Nou ja, goed, dat wordt allemaal wel ingezet. Maar ja, ik zie nog steeds een Oekraïense bevolking die verbeten is om die strijd te blijven voeren tegen de Russen. Want voor hun staat alles op het spel, ook al gaan ze de zesde winter in.
2: Ja, hartelijk dank. Dank, Han Bouwmeester en Michiel Driebergen.

0: dance all night.
1: U hoorde Nice to Meet You, Miles Smith. En maandag hoopt een onderzoeksteam van de Amerikaanse Purdue Universiteit bij de plek in de Stille Zuidzee aan te komen waar mogelijk het wrak ligt van het vliegtuig van Amelia Earhart. Samen met haar navigator Fred Noonan begon zij in 1937 aan een vlucht rond de aarde, maar ze bereikte nooit haar eindbestemming. Sindsdien is haar verhaal, haar verdwijning, een groot mysterie. Dat juist mensen van Purdue op zoek gaan is niet toevallig. Earhart gaf college op die universiteit in Indiana. En tv-stations in die staat voeren de spanning flink op. Alleen al om die afgelegen plek te bereiken duurt het langer dan vliegen naar de maan, zeggen ze.
2: Researchers think this could be the lost Electra. Here's why. It's the same size, has what looks like a tail and a wing. It's right near where Earhart disappeared. Now, also, just getting to this lagoon will not be easy. It takes twice as long as getting to the moon.
1: Twice as long as getting to the moon. Goedenavond, Joris Melkert.
3: Goedenavond.
1: U bent luchtvaartdeskundige aan de TU Delft. Earhart en haar navigator die verdwenen bijna 90 jaar geleden. Hoe kan het dat zo'n wrak dan nog steeds niet is gevonden?
3: Nou ja, het eerlijke verhaal is dat het daar op aarde zo ontzettend leeg en uitgestrekt is. En de zee is daar gewoon een kilometer of 5 diep. Dus zoeken is erger dan zoeken naar een speld in een hooiberg.
1: Ja, dus dat is echt heel ingewikkeld. Even die geschiedenis terug. Zij was al beroemd voordat ze begon met deze vlucht rond de aarde.
3: Ja, zij was eigenlijk een luchtvaartpionier. Een van de eerste vrouwelijke luchtvaartpiloten uit de Verenigde Staten. Mm-hmm. Ze had 5 jaar nadat Charles Lindbergh solo de Atlantische Oceaan overstak in 1927. 5 jaar later deed zij dat als vrouw non-stop Atlantische Oceaan over. Daar heeft ze echt de roem mee verdiend. Ze had het een paar jaar daarvoor als passagier al een keer gedaan. Maar toen voelde ze zich net een zak aardappelen die alleen maar meegevlogen werd. Ze brak allerlei records, deed allerlei stunts. Was echt een beroemdheid.
1: Ja, en dit was haar grote stunt rond de aarde. Wat weten we over het verloop van die vlucht voordat ze verdween?
3: Nou, het leek eigenlijk best wel goed te gaan. Er was al eerder rond de aarde gevlogen, maar zij wouden dat doen min of meer rond de Evenaar. Een route van totaal 47.000 kilometer. Ze had er al 35.000 van afgelegd samen met haar navigator. En moest nu beginnen aan de oversteek van de Stille Zuidzee in een paar stappen. Hij had meer dan 4.000 liter brandstof aan boord. En zou ergens op een klein eilandje, Holland Island, gaan landen. En heeft dat dus nooit bereikt tot... ze is de nacht doorgevlogen, dus we regelmatig contacten met haar geweest. De Amerikaanse kustwacht had er ook een schip neergelegd wat kon helpen met radionavigatie. En er was ook een afspraak dat als ze in de buurt zou komen, zouden ze de ketels opstoken, zodat een grote zwarte rookpluim daar te zien zou zijn. Maar ja, ze hebben elkaar nooit gezien, helaas.
1: De rooksignalen zou komen binnenvliegen, maar dat is dus niet gelukt. Wat was er nou zo bijzonder dan over de Evenaar, de aardbol rondom? Was dat nog niet vertoond toen?
3: Nee, dat was nog niet gedaan. Ja. En de lange afstand vliegen was in die tijd echt nog heel erg nieuw. Ja, nu kunnen we zeker de helft van de aarde non-stop doen. Nou, dat ging allemaal in kleine hopjes. En dit was een van de grootste. Dat zou dan iets meer dan 4.000 kilometer in één stuk geweest moeten zijn.
1: Ja.
3: Nou, ze heeft het bijna gehaald, maar net niet helemaal.
1: Dat was echt uniek. En zijn er theorieën over wat er gebeurd kan zijn? Of is het één groot zwart gat?
3: Ja, er zijn wat theorieën. Ze had wat navigatieapparatuur niet aan boord. Dat had haar echtgenoot gezegd. Dat moet je niet meenemen, want het is te zwaar. En ze had wel een radionavigatiemiddel. Maar dat was er alleen maar een keertje gedemonstreerd door de leverancier. Was daar niet echt los op. Heeft waarschijnlijk niet helemaal goed gewerkt. En op een gegeven moment denk ik dat gewoon de brandstof opgeraakt is en dat ze in de zee terechtgekomen is.
1: Ja, nou, deze expeditie, het object dat het vliegtuig zou kunnen zijn, waar men nu op zoek gaat, is al eerder gezien op satellietbeelden van een paar jaar geleden. Ziet dat er overtuigend uit als u met uw luchtvaartblik daarnaar kijkt?
3: Nou ja, het zou kunnen. Het verhaal is nu van, nou, ze is niet op de Howland Eiland geëindigd, maar ze is geëindigd bij een atol met de prachtige naam Nikumaroro. Ook wel als Gardner-eiland bekendgestaan in het verleden. Dat is wel 650 kilometer ten zuiden van het eiland waar ze eigenlijk had aan moeten komen. Dus dat maakt het al wat minder waarschijnlijk dat het gelukt is. Maar goed, daar zijn eerder wat botten gevonden van iemand wat mogelijk een vrouw zou kunnen zijn geweest van de juiste lengte. Er zijn wat meer dingen gevonden, maar die leken niet te kloppen. En er ligt er ergens vlak voor de kust bij die atol iets wat een vliegtuig zou kunnen zijn. En dan heeft dat op satellietfoto's ontdekt. En men heeft teruggekeken naar luchtfoto's van eerder. En het zou er al sinds 1938, dus een jaar na de ramp, gelegen kunnen hebben of voor het eerst gezien kunnen zijn.
1: Ja.
3: Dus nou, de gedachte is, nou, dit zou het wellicht kunnen zijn. Dus laten we maar eens gaan kijken.
1: Ja, ik hoor veel zou kunnen zijn, misschien wellicht.
3: Ja.
1: Wat ik me afvraag, dit is een enorme zoektocht. Het kost natuurlijk een hoop geld. Heeft het nou zin om te gaan zoeken naar zo'n wrak?
3: Nou ja en nee. Als je dit vindt, dan heb je een fonds vergelijkbaar met het vinden van de Titanic. Dan heb je het echt wel gescoord.
1: Ja.
3: Wordt natuurlijk een mooie documentaire van gemaakt en zo. In die zin heeft het zin. Heeft nog zin om te weten wat er nou precies gebeurd is. Nou, de moderne luchtvaart kan daar verder niks mee. Dit soort vliegtuigen vliegen eigenlijk niet meer rond. Dus daar kun je eigenlijk weinig meer van leren. Maar ja, als je dit weet te vinden, dan scoor je echt wel.
1: Ja, maar dan is het belang dus meer dat je een gaaf geschiedenisverhaal rondkrijgt. Of sla ik het dan heel plat?
3: Ja, in feite wel. Kijk, dit is natuurlijk wel het grootste mysterie uit de luchtvaart. Ja. Even de grootste vermissingen van de hele wereld. Iedereen wil dat natuurlijk eigenlijk best wel graag weten. Waar is ze nou gebleven? Dat was natuurlijk wel een soort heldendaad dat ze die vlucht aan het doen was.
1: Ja.
3: Als dat verhaal mooi afgesloten kan worden van ja, we hebben er gevonden. Of het wrak gevonden. En die botten waren dan inderdaad ook nog wel van haar misschien. Dat is natuurlijk wel een mooie afsluiting.
1: Ja, dat was natuurlijk wel een stoere vrouw ook, geloof ik, hè?
3: Ja, echt een stoere vrouw. Als kind gedroeg zich meer als jongetje dan als meisje. Heel avontuurlijk. In 1920 al voor het eerst meegevlogen. In 1921 meteen een vliegbuffet gehaald en een vliegtuig gekocht. En zo, ja, van alles en nog wat beleefd.
1: Ja, nou is dit een gaaf historisch verhaal. Maar we hebben natuurlijk nog een ander groot luchtvaartmysterie. Tot slot, dat is van veel recentere datum. De MH370 van Malaysia Airlines. Een tragedie. Nabestaanden weten nog altijd niet wat er met hun dierbaren is gebeurd. Vorig jaar december spraken we u in de uitzending over een nieuwe zoektocht naar dat verdwenen vliegtuig. Heeft dat nog iets opgeleverd? Of blijft dat net zo'n groot mysterie?
3: Dat blijft net zo groot. Dat is eigenlijk het grootste mysterie van de moderne luchtvaart, zou je kunnen zeggen. Dat ja, weten we ook nog steeds niet. Nou, we weten nu iets meer. We weten waar het niet ligt.
1: Ja.
3: Maar ook in dat deel, dan praten we over de Indische Oceaan. Dat is zo onherbergzaam, zo leeg, zo afgelegen. En ook daar zoek je naar een relatief klein object. Het is wel heel veel groter dan de Elektra van Amelia Earhart. Maar ja, dit zal ook nog wel even blijven gaan. Maar ja, als er geld is, zal daar verder ook gezocht gaan worden, denk ik.
1: Hartelijk dank voor dit gesprek, Joris Melkert.

0: U hoorde Françoise Hardy, Le Temps de l'amour. En de diamant van Banjar Massin, die Nederlandse troepen buitmaakte in 1859 op Borneo, wordt teruggegeven aan Indonesië. Klaas Stutje, onderzoeker bij het expertisecentrum Restitutie van het NIOD, onderzocht deze beroemde edelsteen en andere geroofde artefacten uit de voormalige kolonie. En ik spreek hem. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: De overdrachtsovereenkomst om deze diamant over te dragen werd getekend door minister Letchert van OCW en de Indonesische minister van Cultuur in het Indonesia House in Amsterdam. Wat gaat er nog meer terug naar Indonesië naast deze diamant?
1: Nou, het gaat om in totaal 7 objecten en objectgroepen. Als je ze samen optelt zijn het er 20. Waarvan er naast de diamant nog een 5-tal objecten teruggaat dat gerelateerd is aan de oorlog in Aceh. Die werd gevoerd tussen 1873 en 1904 in Aceh, dat is de noordkant van Sumatra. En het gaat om een set aan zogenaamde Wayang Beber platen, een Wayang platen, die uit een dorp op Java zijn meegenomen door een bestuursambtenaar.
0: Ja,

0: worden aangetoond, dan heeft Nederland zich gecommitteerd aan de teruggave van die objecten. En hoe dat wordt gedaan, dat is eigenlijk op basis van historisch onderzoek. Dus historici of conservatoren gaan aan het werk in de archieven, vaak van musea, maar ook van bijvoorbeeld ministeries in Den Haag, het Nationaal Archief, of eventueel ook in Indonesië zelf, om daar eigenlijk een historisch verhaal te reconstrueren van hoe is dat nou gegaan? Hoe zijn die objecten nou uit bezit geraakt? Hoe moeten we die situatie eigenlijk typeren?
1: Ja.
0: En dan is dat rapport wordt dan aan een adviescommissie gegeven en die geeft dan uiteindelijk een advies aan de minister.
1: Ja, en wat weten we van deze diamant uit Borneo? Hoe is die? Die heeft in het Rijksmuseum gestaan heel lang met een bordje erbij, dat het om roofkunst gaat. Kunt u in een paar zinnen schetsen wat voor gang die diamant heeft gemaakt?
0: Ja, een paar zinnen is ambitieus, maar ik ga het proberen. Dit heeft te maken met de diamant van Banjarmasin. En Banjarmasin is een stad op het eiland Borneo, Zuid-Kalimantan. Banjarmasin was ook een hoofdplaats van een sultanaat al vanaf de 16e eeuw. In de loop van de 19e eeuw probeert Nederland, de Nederlandse koloniale staat, eigenlijk zijn invloedssfeer en zijn macht uit te breiden in de hele archipel. Daarvoor was dat vooral Java en eilanden op de Molukken. Maar het probeert dat eigenlijk uit te breiden naar Borneo, Sumatra, et cetera. Nou, en bij dat sultanaat van Banjarmasin hadden ze op een gegeven moment, waren ze erin geslaagd om een bepaalde sultan op de troon te krijgen die loyaal was aan Nederland.
1: Aha, ja.
0: Ja, en die lokale bevolking die zag dat niet zitten, dus daar brak al gauw een opstand uit. En de Nederlanders hebben toen op een gegeven moment gedacht van nou, deze sultan die ze daar hadden neergezet, Tamjid Illa heette die, is niet de juiste persoon. Dus die hebben ze gedwongen om eigenlijk af te treden, om hij werd verbannen naar Java en om tussen aanhalingstekens vrijwillig afstand te doen van de kroonsieraden, van de rijkssieraden. En één daarvan was de diamant.
1: Ja, dus een soort betaling voor zijn bescherming. Nou las ik ergens, de diamant is zo groot als een amandel. Dan toch nog even de misschien wat ordinaire vraag. Weten we wat die waard is?
0: Ja, dat is altijd een leuke vraag, interessante vraag. Hij is natuurlijk nooit op de markt geweest. Dus op die manier weten we dus niet precies wat hij waard is. Maar diamanten van deze omvang, of van dit gewicht, het gaat om 37 3/8 karaat. Mm-hmm. Ja, dan ga je al gauw richting miljoenen euro's. In de tijd, en dan hebben we het over 1869, hebben ze hem geprobeerd te verkopen voor 300.000 gulden.
1: Ja.
0: Dat was in die tijd al een onmetelijk hoog bedrag.
1: Ja.
0: Dus het gaat echt wel om een waardevol object. Ook al is het maar inderdaad zo groot als een amandel. Het is relatief klein eigenlijk.
1: Ja, nou, dat klinkt is enorm voor een diamant hoor. Is het al duidelijk waar hij heen gaat? Hè? Hij wordt teruggegeven aan de staat Indonesië. Gaat hij naar de hoofdstad, naar Jakarta? Of gaat hij ook terug naar waar hij oorspronkelijk vandaan komt? Dat sultanaat van Banjarmasin.
0: Ja, dat is nog niet helemaal duidelijk. Hij is inderdaad gerestitueerd aan de staat Indonesië. En tot op heden gaan de meeste objecten ook bijvoorbeeld naar het Nationaal Museum of de Nationale Bibliotheek in Jakarta. Evenwel zijn er best wel wat discussies, ook in Indonesië, over waarbij mensen in de regio van Banjarmasin en ook de gouverneur die daar zit, iemand die zichzelf tot sultan heeft verklaard, eigenlijk beargumenteren van die hoort niet in Jakarta, maar die zou eigenlijk terug moeten naar Banjarmasin. Ja, dan is er ook nog de mogelijkheid dat hij daar in een provinciaal museum terechtkomt. Of dat hij daadwerkelijk naar de sultansfamilie gaat. De mensen in Jakarta, hoogwaardigheidsbekleders daar, hebben al gezegd, dat gaat niet gebeuren.
1: Ja.
0: Maar het is nog even afwachten hoe deze discussie in Indonesië verder gaat.
1: Ja, maar dat moeten zij zelf uitvechten. Daar gaan wij als Nederland, als teruggevende staat, verder niet over, toch? Wat ze ermee doen.
0: Nee, dus Nederland heeft zich op het standpunt gesteld dat bij onvrijwillig bezitsverlies daar geen voorwaarden aan verbonden worden. Dus daar mogen mensen zelf of overheden dan vervolgens zelf beslissen wat ze daarmee gaan doen.
1: Ja.
0: Daar hebben wij op zich eigenlijk.

0: ik niet zoveel over te vertellen. We kunnen er natuurlijk wel van alles van vinden, maar ja.
1: Nee, precies. Ja. Daar gaan we verder niet over.
0: Nee, precies. Nee. Dat is teruggeven.
1: En hoeveel andere geroofde artefacten uit Indonesië hebben we nog hier die nog op teruggave wachten?
0: Ja, het gaat. De totale collecties in Nederland, het gaat over honderdduizenden objecten. Daar zijn zeker niet alles van geroofd. En komt op die manier dus ook niet in aanmerking voor restitutie per se. Het lastige is natuurlijk wel om erachter te komen waar welke objecten het dan wel gaat. Voorlopig zal deze discussie, zal dit nog wel voortgaan, verwacht ik. Indonesië heeft ook volgens mij nog een aantal aanvragen lopen. Landen als Sri Lanka, meen ik ook. Dus maar goed, het is heel moeilijk om daar getallen eigenlijk aan te plakken.
1: Precies.
0: Dat weet eigenlijk niet iedereen, niemand. Ja.
1: Nee, tot slot uitzoomend, en zo'n diamant spreekt natuurlijk enorm tot de verbeelding. Maar wat is het grote belang van het teruggeven van buitgemaakte objecten?
0: Ja, ik denk dat voor de verschillende spelers verschillend. Ik denk voor Nederland is dit een hele tastbare manier, een hele concrete manier om te laten zien dat wij er tegenwoordig anders in staan. En dat wij erkennen wat er in het koloniale verleden gebeurd is.
1: Ja.
0: In Indonesië is dat ook een manier om de eigen geschiedenis opnieuw in het licht te zetten. Maar dat geldt ook voor de mensen bijvoorbeeld in de regio Banjarmasin die hun eigen geschiedenis graag willen vertellen.
1: Ja.
0: Dus iedereen probeert er op die manier zijn eigen betekenis aan te geven.
1: Ja, dus vele belangen. Heel hartelijk dank. Dank u wel, Klaas Stutje van het Nederland.
2: La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie.

0: Gilbert Bécaud met Nathalie. En dat draaien we niet zonder reden, want morgen gaat een muziekvoorstelling in première over het leven en werk van deze Franse chansonnier die 25 jaar geleden overleed. En hier in de studio bij mij zit Frank Kools, acteur, zanger uit Vlaanderen, die deze voorstelling op de planken ten gehore brengt. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Waar gaat dat lied Nathalie eigenlijk over?
1: Dat lied gaat over een Moskouse schone die hij tegenkomt op het Rode Plein. En hij heeft daar ineens, gevoelens voor. Hij zijn fantasie slaat op hol en hij wil haar uiteindelijk Parijs laten zien. Dat is zijn uiteindelijk doel. Ja. Hij heeft lang getwijfeld of hij dit lied wel zou uitbrengen. Want? 1964, volle Koude Oorlog.
0: Oh ja.
1: Politieke situatie bijzonder gevoelig. Maar heeft het uiteindelijk toch gedaan. Het is zijn grootste hit geworden.
0: Ja, want dit lied kent denk ik iedereen. Ook mensen die nooit van Gilbert Bécaud hebben gehoord, kennen dit wel. Mm-hmm. Ja, oké, dus hij zou haar echt achter het ijzeren gordijn vandaan halen, deze Nathalie. Ja. Maar dat is niet gebeurd. Ik zei het al, misschien niet iedereen kent Gilbert Bécaud. Wie was hij?
1: Hij was een zeer kleurrijk figuur, chansonnier, heel veel liedjes, een wereldster, een man met een enorm charisma. Want we hebben nu die opname gehoord, maar als je ziet hoe hij het op podium deed, dit lied, dan had het massas meer energie dan in die opname. Zijn bijnaam was ook Monsieur 100.000 volt. En dat had hij te danken aan die immense energie waarmee hij op het toneel stond.
0: Ja. Ja, en hij componeerde ook zelf.
1: Hij schreef alle muziek zelf, nooit tekst. Dat deed hij niet. Hij werkte daar met een klein ploegje vaste mensen die teksten voor hem schreven.
0: Ja, en hoe is hij op het podium beland?
1: Hij is eigenlijk als pianist begonnen.
0: Ja.
1: Als jonge gast, ja. En zo geleidelijk aan ook zelf zijn eigen stem ontdekt en daar dingen mee gaan uitproberen.
0: Ja, en dat was in de tijd van de liedjeszanger, zou ik maar zeggen.
1: Ja.
0: Hij heeft een indrukwekkende staat van dienst opgebouwd, maar hij is niet zo beroemd geworden als bijvoorbeeld Charles Aznavour, die bij ons heel groot is.
1: Ja.
0: Hoe kan dat? Was hij niet zo goed als
1: Hij Charles was Aznavour? Zeker zo goed. Hij had geen goede relatie tijdens zijn leven al met de pers. Hij nam het daar eigenlijk niet zo nauw mee. Mm-hmm. Dus dat zal niet geholpen hebben, denk ik. En het is ook wel zo dat na zijn dood heeft zijn artistieke nalatenschap eigenlijk niet goed geregeld. Waardoor er binnen die familie, hij is 2 keer getrouwd geweest, had 6 kinderen, is daar een heel juridisch getouwtrek gekomen waarin er de eerste 16 jaar na zijn dood eigenlijk ook niks meer kon gebeuren met dat materiaal. Dat heeft zeker meegespeeld dat er nog zo weinig mee kon in die periode.
0: Ja, dat is gewoon blijven liggen wegens allerlei familievetes en onduidelijkheid. Ja. En toch, u vertolkt zijn liederen nu heel graag.
1: Ja.
0: Waarom?
1: Omdat ze prachtig zijn.
0: Ja.
1: Dat is toch een goede reden. Hè?
0: Dat lijkt me uitstekende reden. Wat maakt ze zo prachtig?
1: Ze hebben erg mooie melodieën, zijn rijk muzikaal. En hij werkte met hele goede tekstschrijvers. Dus ze zijn eigenlijk in vrij eenvoudig Frans, zijn ze. Heel direct, heel duidelijk. En ze beschrijven alle facetten van het leven wat ons maakt als mens.
0: Ja, want u brengt het nu op het podium met een gitarist, Florian de Schepper. En u vertelt er ook over. En zijn het liefdesliedjes, levensliedjes?
1: Het gaat vaak over de liefde, zoals liefde in zijn privéleven ook een bijzonder turbulent gegeven was, eigenlijk, mag ik wel zeggen. Ja, de liefde natuurlijk, maar ook, hij heeft een prachtig lied, L'Indifférence, over de onverschilligheid en de gevaren daarvan. Mm-hmm. Ik heb nu een aantal try-outs gespeeld in Nederland. Het zijn toch vaak ook liederen waarbij je heel vaak hoort in de zaal van, oh ja, mensen horen 2 regels en denken van, oh, maar dat ken ik.
0: Ja, we kunnen 1 liedje laten horen wat door u vertolkt wordt.
2: Mm-hmm. Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps.
0: Dat bent u, hè?
1: Dat ben ik. Ja, heel mooi samen met Florian de Schepper, die gitaar speelt. Ja.
0: Heeft u hem ooit zelf ontmoet? Want hij is natuurlijk al heel lang dood.
1: Maar... Ja, ik heb hem eind jaren 80, 89 heb ik hem gezien in Gent, de plek waar ik woon.
0: Ja.
1: En ik moet zeggen dat ik bijzonder onder de indruk was van wat hij deed. Ja.
0: En hij is nu 25 jaar dood. Hoe groot was zijn invloed op de muziek? Want u zegt, na zijn dood is het een beetje in de vergetelheid geraakt. Niettemin waren het prachtige liedjes. Wat is zijn nalatenschap?
1: Zijn nalatenschap zijn die liedjes die nog altijd heel erg van vandaag zijn. Die liefdesliedjes gaan over nu, zijn universeel. Wat ik net zei, l'indifférence. Dat zijn dingen die zo ook nu spelen. Het is... tijdloos werk.
0: Ja, ja, en het is ook door allerlei beroemde artiesten gecoverd.
1: Zeker.
0: Hè?
1: Dat, ja, ja, ja.
0: Dat heb ik me laten influisteren, want het was mij niet geworden. Maar Nina Simone, Frank Sinatra, Bob Dylan heb ik hier staan. James Brown, die hebben allemaal nummers
1: mooi,
0: van hem.
1: Mooi lijstje om in te staan. Hè?
0: Ja. las ik dat er ook kritiek op hem was. Dat hij te luidruchtig zou zijn, te Amerikaans.
1: Ja, hij had natuurlijk wel... Er zat een popierandje aan... aan Bico, dat wel. Waardoor hij misschien soms als chansonnier net iets te weinig de erkenning kreeg die hij zo had verdiend.
0: Wat is dat, een popierandje?
1: Ja, dat is toch wel soms wel het misschien net iets te gladde Amerikaans wat hij ging opzoeken in arrangementen.
0: Ja.
1: Dat is ook waarom wij zo'n totaal andere aanpak hebben met het repertoire. We hebben die liedjes echt uitgekleed. Mm-hmm. En alleen opnieuw aangekleed met stem en gitaar, waardoor je de puurheid en de schoonheid van die liedjes misschien nog meer hoort dan in de vaak net iets te bombastische, net iets te variété-achtige arrangementen die ze vaak kregen.
0: Oké, ja, want waar zat het variété-achtige dan in? Dat zit dan in de instrumenten die...
1: Ja, nee, net iets te bombastisch gearrangeerd, bijvoorbeeld, ja.
0: Ja, ja. Nou, u gaat in Walhalla in Rotterdam morgen spelen. Wat is het nummer waar het publiek echt op het puntje van zijn stoel voor moet gaan zitten?
1: Ja, het is in ieder geval zo dat iedereen zit te wachten op Nathalie, want iedereen kent Nathalie.
0: Ja.
1: Ik heb het idee, want we hebben er nu 8 gespeeld, dat het publiek eigenlijk van bij het begin op het puntje van de stoel blijft zitten en zich laat verrassen door de enerzijds dingen van, oh ja, maar dit ken ik, wist ik niet dat het van hem was. En ook dingen die ze niet kennen. En door het feit dat we het zo puur doen, zo uitgekleed, vraagt het toch een andere aandacht van het publiek. En merk ik ook dat het mensen uitnodigt om anders, misschien intensiever, te luisteren.
0: Dank voor de komst. Succes met de tournee. Ik heb uit betrouwbare bron dat u al jaren onze eindtune meezingt. Uit volle borst wellicht.
1: In de auto, hè, als ik in de auto zit. Ja.
0: We gaan hem zo draaien. We hebben nog even een kort gesprekje. Maar we gaan hem zo draaien. Dus hou u vooral niet in als u wil meezingen. Blijf vooral even zitten. Maar we gaan eerst nog een laatste onderwerpje doen.
3: Het is 11:55.
0: Want schrijver Robert Vuijsje won vanmiddag het Groot Amsterdams Dicté. En dat werd voor het eerst gehouden. Aan de telefoon heb ik organisator Freddy van Tijn. Trouwe luisteraars kennen haar misschien nog wel van het Oog en de krant van morgen. Goedenavond, Freddy.
4: Goedenavond.
0: We kennen natuurlijk het Groot Nationaal Dicté der Nederlandse taal. Wat is het Amsterdams Dicté? Hoe wijkt dat daarvan af?
4: Nou, evident. Het is natuurlijk gewoon een dicté Nederlands. Je D's en je T's moeten kloppen. Maar er zitten allemaal Amsterdamse woorden en uitdrukkingen in.
0: En wat zijn dat, Amsterdamse woorden en uitdrukkingen? Ik kom zelf niet uit Amsterdam.
4: Dus... Het meest voor de hand liggende Amsterdamse woord is het woord wat de lezers van Parool dit jaar ook weer hebben gekozen als hun favoriete woord. Dat is agenebbisch.
0: Mm-hmm.
4: Het grappige is dat een jaar of 20, zeg ik nou even uit de losse pols, heeft het Parool ook zo'n verkiezing gedaan. Toen was het ook dat woord. Maar dat is natuurlijk een woord uit de oude Amsterdams, Jiddisch of Bargoens of uit die. Maar er zijn ook heel veel moderne Amsterdamse woorden inmiddels. Zoals, ik noem maar iets, patta's.
0: Oh ja.
4: Dat zijn schoenen.
0: Ja.
4: En dat weet echt bijna iedereen inmiddels. Dat is echt een Amsterdams woord geworden.
0: Ja.
4: En zo zijn er heel veel nieuwe Amsterdamse woorden. En daar is ook opnieuw weer allemaal discussie over mogelijk. Over hoe je dat schrijft en of dat zo moet of net anders. Maar dat is het verschil tussen het nationaal dicté, dat er echt lokale woorden in voorkomen.
0: Ja, en straattaal ook dus.
4: Straattaal is het vaak, ja, maar dat is niet noodzakelijk.
0: En wat was het allermoeilijkste woord voor de deelnemers?
4: Nou, dat is een beetje ontluisterend, maar het moeilijkste woord was toch manoeuvreren.
0: Manoeuvreren, dat is geen Amsterdams woord.
4: Nee, heel niet, maar daar werden heel veel fouten in gemaakt.
0: En het moeilijkste Amsterdamse woord? Of zijn dat allemaal hele makkelijke woorden dan?
4: Nee, maar we hadden best wel bijvoorbeeld wat discussie over het woord barkie. Want wij houden ons netjes aan woordenlijst.org. Dat is de lijst die de Taalunie samenstelt van woorden. En er zitten ook Amsterdamse woorden, heel veel Amsterdamse woorden in. Ze houden dat echt heel erg bij.
0: Ja.
4: Maar het woord barkie, dat komt daarin voor.
0: En wat betekent barkie voor de luisteraars?
4: Je bent niet barkie betekent zoiets als je bent niet goed bij je hoofd.
0: Ja. Ja.
4: En dat staat met één enkele i in die lijst. En daar werd heel veel geprotesteerd. En dat was een beetje onze fout. Dan blijkt dat de jeugd van tegenwoordig, die dat in een liedje gebruikt heeft, die spellen dat met ie.
0: Oh, ik zou het ook met een i doen.
4: Je kan je wel de hele tijd discussiëren over lezen is zo goed voor je, spelling. Maar mensen krijgen een woordbeeld van iets wat ze vaak zien. En ook als ze dus iets vaak fout zien, dan krijg je discussie over wat is dan eigenlijk juist. Ja. Want dat is met spelling natuurlijk sowieso.
0: Ja, precies. Ja.
4: Discussiepunt.
0: Dat lijkt me heel ingewikkeld. Hartelijk dank. Dank, Freddy van Tijn.
1: Freunden, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Steen.
0: Morgen, Mieke van der Wij. Ik wens u een fijne nacht.
5: NPO Radio 1.
6: In OVT. De actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. De geschiedenis van de doodstraf.
7: Well, I kind of like the mentality we had in World War II. And so he's going to get a firing squad of soldiers, as it should be.
6: Het leven en de mysteries rond rapper Tupac Shakur.
8: Time for us as a people to start making some changes. Let's change the way we eat. Let's change the way we live.
6: En Winnie de Pooh wordt 100 jaar.
9: Hoera voor mij.
10: Hoera, hoera.
6: Dat en meer in OVT. Morgen van 10 tot 12.
5: Op NPO Radio 1.
11: Wie luistert, weet meer.
12: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.

0: De Nederlandse reisopera en Club Guy and Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: NPO Radio.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
8: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Dat melden bronnen aan de New York Times. Tientallen mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen weken onder vuur genomen door de Houthis. Die reageren daarmee op het offensief van het jemenitische regeringsleger dat met steun van de Saoedi's grondgebied verovert op de rebellen in Jemen. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. Tientallen mensen hebben zich de afgelopen dag verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de gemeente Oldebroek, die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is de komende dag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is, die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

Het is zover. Dit is de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. De allerbeste hits volgens jou. Luister 10 dagen lang naar de smaak van Gelderland. Tijdens alle 1300 goed. Hier op Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyad werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook de komende dag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en gecontroleerd. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen. De aanval zou het werk zijn van de RSF, die al 3 jaar tegen het Soedanese leger vecht. Het doelwit was een vluchtelingenkamp in Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien, minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden, daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

het is zover. Dit is de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. De allerbeste hits volgens jou. Luister 10 dagen lang naar de smaak van Gelderland. Tijdens alle 1300 goed. Hier op Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij 100.000 mensen is de stroom uitgevallen. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Tientallen mensen hebben zich gisteren verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de Gelderse gemeente Oldebroek. Die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is vandaag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal